0: en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio
1: Aalsmeer. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: niet gek.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden

0: en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel te herstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de

0: Af vandaag in de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt.

0: Gereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Jazz. Met Kees Rechter.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

En dit is hem dan weer, rood tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. Ja, het is inmiddels 6 minuten over 12. En dat betekent echt de allerhoogste tijd geworden natuurlijk. In dit uurtje 2 interviews. En in het volgende uurtje ook. Dus bij elkaar heb ik er 4 voor jou. Nou, gezellig. Hartstikke leuk. En met het mooie weer. Ik ga gewoon weer proberen om te zorgen dat jij heerlijke, lekkere, Nederlandstalige zomerhits krijgt. Die eerste was al echt een lekker zomerhitje van Diggy Dex. Dat was De Zon Op. En de volgende is ook zo lekker. Ik weet niet of ik een zomerhitje kan noemen. Maar hij is wel lekker. Ik heb het over Doe Maar, Hier Is Die Met. Of Hier Zijn Ze, moet ik zeggen natuurlijk. Met 1 Nacht Alleen.

0: Willy Dans en ontspan je. Dat in mijn radio als meer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent.
1: In Spanje, Spanje. Dus hey, grappie, rustig gaan en ontspan je. Ontspan je, Spanje.
2: Hey Dennis.
3: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Ja, zeker weten. En het, ja, de eerste interview die ik ga doen is met niemand minder dan Randy Medeiros. Ik hoop dat ik het helemaal goed uitspreek. Ik denk het wel. En nou, we gaan eens even bellen. We gaan eens even vragen hoe het allemaal is met hem. En,
4: met Randy, goedemiddag.
0: Hey Randy, een hele goede middag. Leuk dat je erin in bent, want dit is Radio Alsmeer.
4: Ja, leuk.
0: Lekker Hollands. Ja, ik zat ook eventjes met jouw naam. Hoe spreek je dat eigenlijk uit?
4: Medeiros.
0: Medeiros, ja, voordat ik het helemaal verkeerd uit ga spreken, denk ik, ik zal jou het uit laten spreken. Maar,
4: je zal niet de enige, hoor.
0: Nee, dat dacht ik ook. Volgens mij ook niet. Nee. Hey, maar is dat, ben je half-half of zo? Of wat ja, is het?
4: Ik ben Amerikaans, maar de achternaam is Portugees en mijn doopnamen zijn weer Hawaiiaans. Dus ik ben een mix van alles.
0: Oké, okay. Mix van alles. Van alles en nog wat. Oké. Ja, dat kan het doen.
4: In het geval.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, fantastisch toch? Hey, ja, je zou eerst hier in de studio zijn natuurlijk. Je had een optreden of zo vandaag?
4: Nee, ik heb dienst op de ambulance nu momenteel.
0: Oh,
4: dus ik ben onverwachts gestoord hierdoor.
0: Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus jij zit op de ambulance. Is het een beetje druk in deze tijd eigenlijk? In deze zomerse tijden?
4: Ja, we hebben heel veel toeristen natuurlijk. Hè? En natuurlijk met warm weer hebben we heel veel oudere mensen die niet goed worden natuurlijk.
0: Ja. Precies. Ja. Ja, dat is voor die mensen is dat niet zo fijn, dit weer eigenlijk. Nee,
4: zeker niet. En zeker mensen met bijvoorbeeld zeg maar COPD of zo, die hebben het heel zwaar nu wel.
0: Ja, precies. Ook dat. Ja, dat ook. Ja. Maar als je dan zo naar zoiets gaat... Ja, we gaan helemaal uit. Maar, als je naar zoiets gaat, wat kan je dan doen? Wat moet je dan doen, zoiets?
4: Ja, het ligt een beetje aan de situatie eigenlijk. Hè. Dus we kunnen vernevelen of we kunnen zuurstoftherapie opstarten. Proberen dat de patiënt terug stabiel te krijgen, dat hij niet meer naar het ziekenhuis moet natuurlijk.
0: Ja.
4: Nou, in het ergste geval, als het niet werkt, dan voeren ze door.
0: Oké. Ja. Wauw, ja, is een mooie baan. Hoe lang doe je dit al?
4: 8 jaar nu ondertussen.
0: Oh, oké. Kijk. Nou, dat is best wel... Best wel. En dan tussendoor zingen. En dat doe je alleen in het weekend zeker? Of ook wel door de week?
4: Het verschilt wanneer dat er boeken gaan komen. Maar ik heb er nou een paar door de week staan. Ik heb er in het weekend een paar staan. Ja. En ik probeer het dan een beetje af te stemmen qua werk natuurlijk.
0: Ja.
4: Want de ambulance is nu nog mijn hoofdbaan. Ik hoop dat muziek uiteindelijk mijn...
0: Ja. Je wil met muziek wil jij je echt je baan gaan maken, zeg maar.
4: Ja, klopt.
0: Oké. Ja, nee. Dat, ja. Dus het is wel lood. Tenminste, hè, het is wel een mooie baan op de ambulance. Maar ja, dat andere, muziek maken en de mensen blij maken eigenlijk, zeg maar, is dat ook. Okay, als je op feestjes bent,
4: ja, zeker.
0: Is natuurlijk leuker. Ja.
4: Ja.
0: Ja. Hey, hoe is het bij jou allemaal begonnen eigenlijk? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
4: Ja, op de ambulance eigenlijk.
0: Oh, echt waar?
4: ik zong altijd. En op een gegeven moment, we waren bij een evenement. En ja, dan was ik ook in de ambulance aan het zingen. Mijn collega had een video op TikTok geplaatst. En daar werd, werd een paar keer gedeeld en geliked en gedaan.
0: Ja.
4: En helaas kwam toen de coronaperiode. Hè, iedereen weet dan nog wel, denk ik, dat je binnen zat en opgesloten zat.
0: Ja.
4: En toen heb ik een karaoke setje gekocht. En ook daar weer eigenlijk video's beginnen posten, omdat ik zulke leuke reacties kreeg.
0: Oh ja.
4: En toen kreeg ik via Palm Studios een contract aangeboden. Daar heb ik 2 jaar gezeten. Maar eigenlijk nooit niks mee gedaan, jammer genoeg.
0: Zonde. Ja.
4: Ja. En toen, helaas is die goede man overleden. Ik heb daar wel altijd in de studio iedere week geoefend en gedaan.
0: Ja.
4: Maar ja, uiteindelijk kreeg ik toch hier en daar wat optredens binnen. Ik werd wat zichtbaarder bij de mensen. En nu zit ik bij Rood en Blauw.
0: Kijk. Dus, nou, dat is een hele... Volgens mij is dat wel een hele mooie. Volgens mij ga je daar wel heel veel doen, zeg maar, denk ik. Toch?
4: Ja, zeker. Ik heb nu via hem al een paar optredens staan. En ja, qua radio-interview zo. Het is dagelijks dat ik een interview heb. En ja, hartstikke leuk.
0: Ja, super. Dus, Wauw. Hey, en wat is een beetje jouw repertoire naast jouw je eigen repertoire, naast je eigen nummers?
4: Ja, ik zing eigenlijk van alles. Dus natuurlijk kijk je wat voor publiek je hebt. Hè. Daar stem je dan een beetje op af.
0: Ja.
4: Maar als ik optreed, dan zing ik zowel Engels als Nederlands als Italiaans. En dat kan van het hele oude muziek zijn, ik zal maar zeggen Tom Jones of zo, tot de nieuwe feestmuziek in Nederland of zo.
0: Oké. Ja. Dus eigenlijk gewoon voor ieder wat wils. Voor ieder wel.
4: De muziek van Andrea Bocelli en zo, ja, daar hou ik ook van. En dat zing ik dan ook. Dus
0: ja.
4: Heel uiteenlopend.
0: Ja, precies. Ja, jij beheerst toch die taal wel een beetje, denk ik, of niet? Dus.
4: Ik kan het zingen, maar ik versta er helemaal niks van.
0: Oh, dat is... Oké. Ja, dat kan natuurlijk ook. Weet je dus niet waar je het over hebt. Als je wat zingt.
4: Ja,
0: als je dat zingt.
4: Ik heb het dan wel een beetje opgezocht de hele tijd. Maar, ja.
0: Want je moet je toch een beetje zo laten zien van wat je dan doet. En het zo kijken misschien als je iets zingt.
4: Als je erover zingt, als je weet waar het over gaat, dan zing je het makkelijker natuurlijk.
0: Precies, ook dat. Ja, zeker. En nu bezig met jouw nieuwe plaat. Die heet Mijn Hart Blijft Overslaan. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
4: Ja, ik ging op zoek naar een... omdat ik natuurlijk een nieuwe contract heb getekend bij Ronald Visser van Rood en Blauw.
0: Ja.
4: Hij gaf mij wat nummertjes door van studio's. Nou, er was één studio bij mij in de buurt dat ik dacht van, weet je, ik ga even kijken, even een kennismaking doen. Want je moet wel een klik hebben, vind ik, met de producer.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is
4: en, ik kwam daar binnen eigenlijk en de klik was meteen goed. En toevallig had Bram Koopman, die had net dit liedje geschreven. En hij zegt, is dat niks voor jou? En toen heb ik dat liedje eigenlijk 4-5 keer aan een stuk opnieuw en opnieuw en opnieuw geluisterd in de studio.
0: Ja.
4: En ik zeg, ja, dat wordt de mijne.
0: Kijk.
4: Dus en toen hebben we onze eigen draai er een beetje aan gegeven met een live accordeon, een live achtergrondzangeres.
0: Mooi.
4: Iets snellere toon erin. En toen is je uiteindelijk tot stand gekomen.
0: Ja, wauw, mooi hè. Mooi hè. Hoe zoiets tot stand komt en dat het toch jouw nummertje is geworden nu. Ja,
4: ja. Ja.
0: Ja. Er gaan even wat dingetjes heen en weer. En je moet even kijken hoe of wat. Maar uiteindelijk, het kan direct klikken. En het kan ook niet direct klikken. Of helemaal niet klikken. Maar in dit geval was het precies in de roos, volgens mij, toch?
4: Het was meteen goed, inderdaad.
0: Ja, wauw, mooi. Ja. Hey, waar gaat het een beetje over?
4: Ja, waar gaat het over? Ja. Het gaat natuurlijk over iemand die je leuk vindt en waar je hart van over staat natuurlijk. Eigenlijk is het een beetje aansluitend op mijn eerste nummer. Ik heb in oktober heb ik een nummertje uitgebracht, maar die heb ik niet... hij staat wel op TikTok en zo, maar die is niet officieel uitgebracht via een platenmaatschappij.
0: Oké.
4: Maar ook dat ging eigenlijk over een meisje die je leuk vond en die je dromen tegenkwam en dat soort dingen. En hier sluit het een beetje op aan dat je hart ervan openslaagt van degene die je leuk vindt.
0: Wauw, mooi. Ja. Hey, en er zit hierbij, ik laat eigenlijk altijd de clip laat ik altijd zien op onze tv-kanaal en de website. Maar hier zit geen clip bij, speciaal voor gekozen of zo. Waarom is dat?
4: Nee, er komt nog wel een clip aan. Helaas zit er een beetje vertraging in. Ik had hem eigenlijk al lang willen hebben. Maar goed, er is wat vertraging geweest omdat mijn clipmaker die had even een slechte periode gehad. Dus hij komt er zeker aan. Ik heb het in het begin wel over nagedacht van zal ik het wel of niet doen? Omdat tegenwoordig is natuurlijk heel veel via Spotify en die platformen zou ik maar zeggen.
0: Precies.
4: We gaan het er zeker bij doen. Dus hij komt nog wel.
0: Ja, precies. Je bedoelt dat heel weinig mensen eigenlijk de clips nog kijken, zeg maar.
4: Ja. Zoals ik zeg, het wordt natuurlijk heel veel gedraaid in de auto, op Spotify en op YouTube en de bekende platformen, zeg maar.
0: Dat klopt. Ja, ik ben dan...
4: Het was een afweging, maar omdat het mijn eerste nummer is, ga ik het toch doen.
0: Ja, precies. Ja, goed. Het is wel leuk. En ik denk dat mensen, als jij zo eventjes je website erbij zegt, best wel straks gaan kijken misschien op jouw website van, die clip ook wel eventjes erbij zien. Denk het. Misschien, ja, misschien wel. Ja. Want wat, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
4: Ja, ik post nu zelf heel veel op TikTok momenteel.
0: Ja.
4: En als je gewoon mijn social media's heet allemaal hetzelfde. Dus als je naar Randy Medeiros Official gaat, dan vind je mij en dan kan je mijn muziek vinden. Zowel de muziek die ik maak als de muziek die ik cover.
0: Oké, kijk, hartstikke mooi, hartstikke goed. Gaat er nog wat in het nabije toekomst gebeuren? Gaat er nog wat leuks gebeuren? Of?
4: Ja, in het najaar komt er, als het goed is, mijn tweede officiële nummer.
0: Volgende?
4: Ja.
0: Oh, kijk, wow. Ja. Hartstikke
4: dus
0: mooi.
4: Je pakt wel door.
0: Ja, je pakt gewoon door. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Hè? Ik denk dat je wel... de meeste hebben, of tenminste, sommigen hebben wel... 3 nummers in een jaar, dat is misschien wel overdreven, maar 2 nummers in een jaar, dat is wel, ik denk dat wel het streven is van de meesten, denk ik, toch?
4: Ja, het is natuurlijk ook een hele grote investering natuurlijk. Ja. Muziek maken kost natuurlijk geld.
0: En, zeker.
4: Ik wil eerst gewoon rustig aan beginnen, eer dat ik echt volle toeren ga. Dus,
0: snap ik, ja.
4: Even kijken waar het heen loopt.
0: Zeker. Hey, Randy, hij staat bij deze helemaal klaar. Je mag hem zelf aankondigen, zou zeggen, ga je gaan.
4: Nou, hartstikke leuk. Nou, mijn naam is Randy en dit is mijn eerste single, Mijn Hart Blijft Overslaan.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen.
4: Ja, hartstikke bedankt, hè.
0: Oké, hoi.
4: Hartstikke, hoi.

Ik kon thuis eventjes de Quickstep doen, want dit was natuurlijk dit waren de shorts en come on, ça va. Allemaal Radio Aalsmeer, het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. Dit is Miss Montreal, de nieuwste. Schuilen.

0: Def Rhymes en Doekoe.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker, het volgende en het tweede interview voor vandaag gaan we doen met Alwin. Dus we gaan eens even kijken of we hem kunnen bereiken. Of hij het doet. Dat gaat in ieder geval goed. Dat doet.
3: En Alwin.
0: Hey Alwin met Dennis van Radio Maasmeer. Goedemiddag.
3: Hallo, hoi hoi. Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee? Je bent,
3: ja, goed. Goedemiddag.
0: Je bent onderweg, hoor ik.
3: Dat klopt. ik ben onderweg naar optreden toe. En naar een plekje, je kan bijna niet aanspreken, Dranoteren.
0: Oh? En dat ligt gewoon in Nederland?
3: Nee, dat ligt in Vlaanderen, maar ook nog een keer tegen de Franse grens aan.
0: Oh jeetje. Oh, je moet nog wel een eindje rijden dus, zeg maar.
3: Ja, ik ben bang dat ik de afslag, als ik niet mis, dat ik dan bij Eurodissie zit of zo.
0: Wat mooi. Hoe kom je dan aan zoiets eigenlijk? Helemaal over de grens.
3: Ja, ik treed best vaak op in Vlaanderen. En dat is heel leuk om te doen. En dat is vaak allemaal een beetje in de buurt van Gent of van Brugge. En er waren mensen bij die hebben me geboekt voor Dranoteren. En ik zag een plaatsnaampje. Ik heb moeten googlen. Ik denk, waar ligt dat überhaupt?
0: Fantastisch.
3: In één keer. Ja. Elke plaats dan die eromheen, die is ook gewoon Frans uitgesproken. Dus ik ben benieuwd.
0: Maar ja.
3: Ik vroeg voor de zekerheid, jullie verstaan er wel gewoon Nederlands. En anders kom ik straks met, we gaan al lang niet naar huis. Dus daar snappen ze geen uit van.
0: Ja, dat is ook zo, ja, precies.
3: Dat was gewoon goed. Nee, dus ik ben benieuwd. Om 2 uur mag ik acte de bezas geven.
0: Oké. Maar het is gewoon een Nederlandse familie of zo die feestje geeft.
3: Ja, klopt. Het zijn eigenlijk mensen die eten daar vanmiddag. En die hebben mij uitgenodigd om te komen zien.
0: Fantastisch. Ja. Oh, een soort dinnershow?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Oké. Ja. Oh, wauw. Leuk. Ja. Heb je al een beetje een setje klaargemaakt? Dat je zegt van nou, dat is wel lekker om met eten te zingen, zeg maar.
3: Ik ga er meestal maar gelijk in, want het is vaak toch wel zo. Ik heb walsjes en ik heb een soort heb je even mij-achtige liedjes. En goed, we maken gewoon wat leuks van. Dus vaak als je dan de mensen al kent, is natuurlijk eerst een babbeltje.
0: Ja.
3: Of dan feliciteren van de familie. Dus dat was zelf, zeg maar.
0: Ja. Oh ja, precies. Ja, wauw, mooi. Ja. Mooi, ja. Dus jij gaat er een mooie dag tegemoet, volgens mij. Dat is heel leuk. Maar we gaan natuurlijk ook eventjes hebben over jouw nieuwe plaat. We gaan nog lang niet naar huis, zo heet hij. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
3: Ja, het is over het afgelopen jaar 3 liedjes gemaakt bij Emil Hartkamp en Norris Paddiedag. En dit is eigenlijk 1 van de 3. En we hebben bij de vorige single over kribbeltersoor gekozen. Van wat zullen we doen? Zullen we eerst, we gaan de morgen niet naar huis brengen? Of is dat kribbeltersoor? We hebben gekozen voor het andere liedje. En bij het optreden deed ik gewoon dit liedje altijd. En dat sloeg altijd aan. De mensen vonden het leuk. Dus het einde mee. Ik vond het dingen. Maar dit moet gewoon de volgende single zijn.
0: Ja.
3: En zo is eigenlijk.
0: Wauw. En wie zijn allemaal de makers? Misschien ook wel even leuk om te vermelden.
3: De maker is Emil Hartkamp en Norris Paddiedag. Dus die maken dat met z'n twee. En we verzinnen eigenlijk altijd dingen tijdens onze koffiemomenten. We hebben altijd zo'n momentje dat we bij elkaar komen. Een bak koffie. En dan zeggen we, hebben we plannen, hebben we ideeën. En ik kijk altijd heel sterk naar mijn repertoire altijd. Want ik mag best veel optreden. En je moet toch altijd zorgen dat je 1/2 uur, 3 kwartier mooi gevuld is. Dat je ook steeds nieuw repertoire brengt. Dus ik kijk altijd naar de tempo's. Of het een foxtrotje moet zijn, of een walsje. In Vlaanderen doen ze een soort dansje, dat heet dan de Scottish, een soort stapjesdans, zeg maar.
0: Okay.
3: En we hebben ook zo'n soort liedje gemaakt. En dat moet altijd passen in het repertoire. Dat ik zeker weet dat ik het altijd kan gebruiken. Want anders is het altijd zonde. Dat je natuurlijk, als je een singeltje maakt, dat het zo in één keer wegwaait.
0: Ja, precies.
3: En dat werkt echt wel goed. Dus tijdens die koffiesessie hadden we er zo op. Dat in Nederland wil je het erover hebben.
0: Ja, toch? Ja.
3: En toen spraken we, ik zeg, Emil, ik zag de optreden is toch raar. Ik zeg, als ik klaar ben, blijf ik altijd even plakken. Want ik vind dat zo leuk. Ik ben altijd blij met elke boeking die ik binnenkrijg. En dan ga ik al die mensen bedanken. En nog eens een keer een handje geven. En dan zeggen, wil je nog wat drinken? Nog een glaasje mee. Maar meestal gewoon een spaatje of een colaatje. Dat moet natuurlijk wel terugblijven. Maar ik blijf altijd net iets langer hangen dan we gepland hadden.
0: Zeg. Het is altijd net even gezellig. Net te gezellig.
3: Ja, het is bijna autobiografisch zeggen we dan, hè?
0: Ja. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk. Ik denk dat mensen dat wel heel erg waarderen. Als je toch niks erachter hebt, dat je daar nog eventjes blijft hangen. Dat, toch, denk ik.
3: Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Ook al hebben we meerdere boekingen achter elkaar. Dan probeer ik wel zo te plannen dat ik even kan blijven. Want ik vind wel, als je dan ergens bent. Ja, ik ben altijd heel dankbaar dat mensen je boeken als je vragen.
0: Ja,
3: toch? Veel snel weer weg zijn, maar ik vind het belangrijk om even hand te geven. En vaak kom je wel eens in zalen waar je dan bijvoorbeeld de bediening kent, of de man die de pietje stapt, of weet ik wat. Ja, dat is altijd wel gaaf. Ja,
0: daar pak je altijd wel de tijd voor. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Hey, dit liedje, wordt je ook al lekker meegezongen wanneer je hem ergens op de bühne zingt?
3: Ja, zeker. Want het gekke ervan is, ik heb hem eigenlijk al jarenlang in de koffer zitten, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus hij was eigenlijk al een jaartje. Dus tijdens de optredens gaat hij gewoon vrolijk mee. En dus ik kom de tekst hier gewoon makkelijker meezingen. Dus het is niet moeilijk.
0: Nee, oké. Ja, nou, kijk, nou, dat is wel weer het mooie van een goede plaat. Als die gelijk meegezongen wordt, ja, dan is het klaar, dan is het top. Zo hoort het eigenlijk, toch?
3: Precies, ja, het is echt een oorwurmpje ook.
0: Ja, precies.
3: We hebben ook wel een walsje, omdat we met ook wel een man van het leven is niet. En we merken gewoon dat er zeker tegenwoordig heel veel pop achter de Nederlandstalige muziek uitkomt. En dat is super, hè. Alles wat er nu komt, dus is mooi.
0: Ja.
3: En ik vind ook wel dat we een beetje moeten blijven bij de stil die we vroeger hadden van een fokstrotje en een walsje. En dan mag eigenlijk ook niet verloren gaan, zulke dingen.
0: Nee, toch? Nee. Want dat wordt nog steeds gedaan. Ik ben zelf ook zeker een DJ. En af en toe hier en daar heb ik nog wel een feestje waarbij de mensen heel graag een quickstep op een fokstrotje willen doen. Dus dat blijft er gewoon in. Dat is gewoon. Ik denk dat het ook iets van tijdloos is of zo. Denk ik. Toch?
3: Ik denk het wel. Ik zeg het maar zo. De mensen van de 40 plus tot en met 105. Die vinden natuurlijk gewoon de muziek van vroeger natuurlijk ook nog steeds hartstikke leuk. En de melodietjes en de pootjes. Dus ik denk dat het altijd zal blijven.
0: Ja,
3: dit zijn natuurlijk 100. Dat gaan we natuurlijk niet redden.
0: Ja, precies. Precies. Hey, in deze plaat, waar gaat die een beetje over? We gaan nog lang niet naar huis. Ja, dat kan natuurlijk als je ergens bent. Als je ergens op een feestje bent of in de kroeg. Maar gaat die er ook echt over?
3: Ja, het gaat van de gezelligheid. Dat ik met een paar vrienden op stap ben en dan is de kroeg gezellig raak en dat we eigenlijk niet meer kunnen stoppen. En dat de cafébaas denkt, nou ja, die mannen zijn zo gezellig, je hebt er ook geen last van. Ik zet stiekem de klok nog even een stukje terug.
0: Kijk, oh ja.
3: En dan kan je misschien een videoclip.
0: Ja, precies. Nou ja, ja, precies. Nou, we gelijk even hebben het over de videoclip. Want die heb je natuurlijk ook laten maken. Waar heb je die laten maken en door wie?
3: We hebben laten maken door Gert Oelemans. En we wonen in de buurt van Goes en we komen uit Zeeland. En in Goes staat het oudste café van Goes. Dat bestaat langer dan 100 jaar.
0: Ja.
3: En ik denk dat ongeveer een beetje van dezelfde leeftijd zouden kunnen zijn. En ik weet zeker dat toen wij nog klein waren, dat café hetzelfde eruit zag als dat er nu uitziet.
0: Okay,
3: en dat is echt zo'n ouderwets bruin café. En dat is gewoon de mooie kamerkleden bij wijze van spreken op tafel.
0: Ja.
3: En
0: ja,
3: de clip opgehaald. Er staat een dekaporgel.
0: Oh.
3: Ken je dat nog?
0: Ik denk, als ik hem zou zien wel.
3: Dat is ik zal het uitleggen. Dat is een ouderwets orgel waar ze zo'n boek in stoppen, zoals bij een draaiorgel.
0: Oh ja, ja.
3: En dan speelt er gewoon een band. En ik moet erbij zeggen, bij ons in Goes is Dave kwam wonen van de Kick. Die woonde in de Randstad en die is naar Zeeland toe verhuisd. En Dave die had een dekaporgel. Alleen hij kon het orgel niet kwijt.
0: Okay.
3: Dus die vroeg aan het paard van, mag ik mijn orgel bij jullie stallen? Dus Dave heeft
0: zijn
3: orgel naar boven
0: geplaatst.
3: Ja.
0: Oh, dat is Dave's orgel. Oké, wauw. Oh, dat is wel grappig. Ja. En die komt dan ook, meerdere malen in beeld, zo zeg maar.
3: Die klok staat er niet bij mij. Is wel regelmatig de gast in cafébar als hij moet optreden, zeg maar. Ja.
0: Nee, ik bedoel de orgel komt in beeld.
3: Het orgel komt zeker in beeld.
0: Ja, precies. Ja. Die moesten wel even in natuurlijk. Ja. Oké. Voordat we hem gaan draaien, willen we natuurlijk ook wel eventjes weten waar de mensen jou kunnen blijven volgen natuurlijk.
3: Ja, nou, voor de luisteraars kunnen ze het beste kijken op de website www.alwin.nu. Daar staat de koppeling op naar Facebook, naar Instagram.
0: Ja.
3: Komt die en naar TikTok tegenwoordig. Of natuurlijk te beluisteren op Spotify en te zien op YouTube.
0: Kijk, hartstikke mooi. Kijk, helemaal top. Bij deze, hij staat helemaal voor je klaar. En je mag hem zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
3: Nou, lieve luisteraars, ik ben er echt beren trots op. Het is gewoon weer een ouderwetse gezellige wals. We gaan nog langer niet naar huis.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen.
3: Hey, dankjewel. En dankjewel voor de aandacht.
0: Graag gedaan.
3: Succes, hè?
0: Yo, hoi hoi.
3: Ja.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Lekker.

Dat is dan een tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 31 mei 2026. We beginnen dit uurtje met Tino Martin, de nieuwste. Jong en Tom natuurlijk. Ja. Dit uurtje zit weer vol met Nederlandstalige knallers. En ik heb ook nog weer twee interviews. De eerste is, als het goed is, onderweg. Die zou hierheen komen. En ik heb er later in het uurtje nog eentje. Dus gezelligheid kent geen tijd. En dat is het ook natuurlijk zeker weten. Nou, de volgende. We gaan nog een plaatje draaien. En de volgende is van Monique Smit. We gaan eventjes naar Volendam met z'n allen. En de volgende is Wild.

Ja, en toen was hij natuurlijk alweer afgelopen natuurlijk. Deze plaat van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Los van de grond. Ja, zeker. Oké, we gaan nog een klein plaatje doen. En dan gaan we contact leggen met Sophie. Sophie zou eerst in de studio zijn. Maar er is even iets misgegaan. En dat kan gebeuren natuurlijk. Menselijk foutje zeggen we dan maar. We doen er even eentje van Dave Dekker. Hier is die met Vespa. MUZIEK

0: Ja hoor, het nieuws van Dave Dekker en dit was Vespa.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Zeker wordt het tijd voor een interview. Het laatste het ene laatste interview voor vandaag natuurlijk. Want zij zou in de studio zijn, maar het is een iets misgaan. Ja, het kan wel eens gebeuren natuurlijk. Sophie, we gaan contact leggen met Sophie. Dus even kijken of ze opneemt. Sophie, hallo? Hallo?
3: Hallo?
0: Ja, hallo. Versta je me wel?
3: Ja, oh. Excuses. Duizendmaal excuses.
0: Excuses, ja. Want je zou eigenlijk in de studio zijn, maar er is iets misgegaan met, iets.
3: Nou, heel dom, want ik had het prima geweest, want ik ben op weg naar Uithoorn. Ik heb mijn bril zeker vergeten. Ik heb niet goed gekeken. Dus nogmaals excuses.
0: Nou ja, excuses aanvaard natuurlijk. Ja, kijk, zo kan het ook. En we kunnen het ook gewoon telefonisch doen, toch? Ja, is ook geen probleem. Het is natuurlijk altijd gezelliger als het in de studio is. Want ik heb jou... Ik laat altijd even je zo'n foto zien van degene die ik aan de lijn heb. En ik laat nu steeds eventjes de hoes zien van jouw nieuwe plaat. En dan sta je eigenlijk heel mysterieus met alleen je ogen. Dus die laten zien. Ja, ik ken je anders niet... ik ken je eigenlijk niet echt vinden eigenlijk... Verder.
3: Nee, blauwe golf, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi. Ja, wel heel mooi. Hey, Sophie, de eerste vraag voordat we gaan beginnen en het gaan hebben over jouw nieuwe plaat. Hoe is het bij jou begonnen? Hoe is het bij jouw zangcarrière begonnen?
3: Mijn zangcarrière? Ach ja, het woord carrière vind ik altijd enorm beladen, zeg maar.
0: Ja.
3: Als klein kind was ik altijd al aan het zingen. En op een gegeven moment heb ik zeg maar Sophie gecreëerd.
0: Ja.
3: En begonnen met hardball. Sophie was zeg maar een stukje, ook een beetje een personage, een typetje bij bepaalde shows.
0: Okay.
3: En toen is Sophie ook maar, die zong al eigenlijk. En toen is Sophie ook maar een cd, dat heb je niet meer, maar een nummer gaan uitbrengen en dat kom met hardball. En daarna was het Casanova.
0: Ja.
3: En toen ben ik ook bij jullie geweest. Hartstikke leuk.
0: Ja.
3: En nu in Camarina, die vind ik gewoon een heel geweldige, blije, positieve zangeres. Ik ben 85 geworden dit jaar. En het nummer Bella Italia sprak me enorm aan.
0: Oké. Ja, precies. Ja, want dat is oorspronkelijk van haar natuurlijk. Jij hebt er een heel andere versie van gemaakt.
3: Een ander dat, een stukje Sophie erin van.
0: Ja, toch?
3: Haar klinkt de melodie, hè?
0: Ja.
3: Klinkt de melodie. Zie. En ik vind, ik hou erg van Italië. Ik ben veel in Tunesië geweest. Dus,
0: Oké, kijk. Ja, maar dan is het helemaal lekker natuurlijk. Dat zingt dan ook lekker weg, denk ik. He? Als je er wel eens geweest bent, dan heb je ook het idee en het gevoel van natuurlijk het land. Toch?
3: Ja, ik heb vaak op instituut dat in Venetië gezeten om Italiaans te leren. Dat is in Venetië. En dan verbleef ik zeg maar bij Italiaanse mensen. Dat was altijd...
0: Ja, temperamento. Ja, ik zit nog steeds te denken. Ik denk dat het voor volgend jaar gaat worden. Dit was een beetje een duur jaar voor mij. Mijn eigen feestje, mijn 50-jarige feestje. En auto, weet ik het allemaal. Nou, dus ik ga volgend jaar. Maar ik denk dat ik volgend jaar wil ik op vakantie naar Italië. Ik denk dat dat wel een heel mooi land is om naartoe te gaan een keer. Als je er nooit geweest bent.
3: Zeker. Nou, Venetië, dat moet je eigenlijk in de andere straatjes einddoen. En Assisi is ook heel erg mooi, hè?
0: Oké.
3: Het is eigenlijk Rome. Het is allemaal prachtig.
0: Allemaal, hè? Ja, prachtig. Precies. Ja. Heel Italië wel. Niet echt een plek dat je zegt van daar moet je eigenlijk nou niet naartoe gaan.
3: Nou, absoluut wel naartoe gaan.
0: Precies. Ja.
3: Ja. Probeer een paar Italiaanse woordjes te spreken, dat wordt gewaardeerd.
0: Ja.
3: Dus ja, dat...
0: Oké, nou, ja...
3: Een aanrader.
0: Ja, een aanrader, ja, precies. Ja, nou, ik,
3: sorry, excuses.
0: Ja, oh, dat is gewoon arbeid. Ja. Maar ik, ja, ik denk dat ik... Ja, nou, ja, volgend jaar gaat het misschien wel gebeuren. Ja, ik vind het wel... het lijkt me een heel mooi land. Heel mooi om daar eens naartoe te gaan.
3: Bella, Italia.
0: Ja, toch? Ja, nou, die zetten we dan even op onderweg of zo. Ik weet niet. Nou, we zullen wel met het vliegtuig gaan. Dat is beter, denk ik.
3: Ja, nou, je kunt ook met de auto, hoor.
0: Dat kan wel. Ja, precies. Ja. Ben je wel even iets langer op weg?
3: Vrijheid, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja, je kan stoppen wanneer je wil en dat soort dingen. Dat is wel zo.
3: Zeker. Ja. Maar met het vliegtuig gaat het iets sneller.
0: Ja, ja, dan ben je even in een mum van tijd, zeg maar, om het zo te zeggen, toch?
3: Ja, ja, zeker.
0: Maar hoe is Bella Italia, dat nummer? Hoe is dat echt ontstaan? Was je ook in Italië en dacht van, hey, waarom ga ik dit nummer niet uitbrengen?
3: Sophie heeft een repertoire, zeg maar, wanneer ze optreedt met allemaal gezellige meezingers.
0: Ja.
3: En waar mensen gewoon blij van worden. En ja, in eerste instantie wel dat ze ook al mee kunnen zingen, waar ze meedoen in de Polonaise gaan, echt fiesta.
0: Ja.
3: Dat is gaan, maar echt feest, zeg maar. En daar past Bella Italia eigenlijk. En die zong ik al. En toen denk ik van nou, dan gaan we nu Bella Italia pakken en... Ja, dus zo is het eigenlijk. Maar dan mijn volgende nummer wil ik eigenlijk gewoon echt een eigen nummer doen. Maar ook à la Sophie, zeg maar.
0: Oké. Okay.
3: Yes, feest, gezelligheid, ja, precies.
0: En daar gaat het om, toch? Ja, bij alle feestjes.
3: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, toch? Ja, maar dat is ook zeker zo. Dat is, ik vind het ook al fantastisch altijd. Om mensen blij te maken, daar gaan we voor. Dat is het mooiste wat er is.
3: Exact, we moeten in het nu leven. In het nu en creëer je eigen werkelijkheid, zeg ik altijd. In het nu leven en creëer je eigen werkelijkheid, dat is op dat moment werkelijkheid.
0: Juist, juist. Nou, dat is wel heel mooi gezegd. Misschien is dat wel iets voor op een tegeltje.
3: Ja, misschien op een tegeltje. Ja, ik zie af en toe uitspraken. Vreselijk lachen en denk ik, nou, dat is er één voor op het tegeltje.
0: Ja,
3: nee, maar zeker.
0: Ja, toch?
3: In je eigen werkelijkheid. Ja, nee, maar dat is ook mijn levensvisie, zeg maar.
0: Levensmotto.
3: Ja.
0: Ja, fantastisch, mooi. Hey, ja, we gaan hem straks natuurlijk draaien hier. Er zit alleen geen clip bij, hè?
3: Nee, die is nog niet klaar. Oh, ik ben zelf bezig met clip. Ik heb een soort cartoon typetje van Sophie gemaakt.
0: Ja.
3: En Sophie die gaat op haar vespaatje naar Italië toe. En daar ben ik mee bezig. Maar ik zit midden in een verhuizing. En dus daarom ben ik ook dingen... heb ik niet goed gelezen.
0: Oh, oké. Okay, ja.
3: Ben ik nu, ja. Was gisteren de hele dag weer aan het klussen.
0: Ja,
3: en,
0: ja.
3: Maar die clip die gaat er binnenkort aankomen. Sophie gaat op tocht naar Florence.
0: Ja, precies.
3: Naar Italië, naar de kust. En daar eet ze pizza en gelato. En daar geniet ze, dansen en zingt ze Bella Italia.
0: Ja, precies. Precies. Dus maar Sophie gaat dus helemaal op de Vespa naar Italië.
3: Ja, natuurlijk. Maar ze gaat via Parijs.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja,
0: dat is wel. Dat is wel dat is
3: en dat doet ze allemaal binnen het nummer van Bella Italia. Nou,
0: ja. Ja, precies.
3: Een wonder.
0: Ja. Nee, maar het is met de Vespa is dat best wel... dat is dan best wel een aardig eindje, zeg maar. Dan. Toch?
3: Sophie kan alles.
0: Oh ja, dat is waar. Dat is waar.
3: en in jouw eigen werkelijkheid kun je alles, hè?
0: Ja, ja. Zo is het. Ja, zeker. Ja.
3: Zeker.
0: Oké. Voordat we me gaan draaien hier bij Radio Elsmeer, nog eventjes... gaat er nog iets leuks gebeuren? Heb je nog leuke toekomstplannen?
3: Nou, toekomstplannen ligt dus ik leef in het nu. En dat is Sophie gaat blijft muziek maken.
0: Ja.
3: Sophie, motto is ook zo. Nou ja, ik wil mensen blij maken, waardoor je zelf natuurlijk ook blij wordt. Mag ik ook nog even vermelden waar mensen Sophie kunnen vinden, zeg maar?
0: Ja, tuurlijk. Jazeker. Ja.
3: Oké. Nou, dank je. gespeld. En dat is op www.sofiefeest.nl. En Sophie is met PH. Ja, om het even makkelijk te maken.
0: Ja, precies. Wel.
3: Dus Sofiefeest.nl. En daar kun je alle linken vinden naar YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. En uiteraard kun je Sophie een mailtje sturen als je het gezellig vindt dat ik op jouw feest kom optreden.
0: Kijk, nou ja. Dan is, dan is het weer helemaal rond. En dan weet iedereen alles weer van je. En dan kunnen ze ook naar jou surfen, zeg maar. Dat is leuk.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ik zit nu in de tunnel. Hoor je me nog?
0: Oh, jawel, ik hoor je nog steeds. Je bent nog steeds in de lucht. Maar we gaan hem hier draaien natuurlijk bij Radio Asmeer. Maar deze mag je me ook zelf aankondigen.
3: Nou, heel erg bedankt voor het interview. En nogmaals excuses dat ik gestomd was, dat ik het ben vergeten. Maar ik vond het een heel fijn interview. En luisteraars, ga genieten van dit prachtige programma, Dennis. En ik zou zeggen, keer ik van sofiesfeest.nl. Bella Italia.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt en tot je volgende, zou ik zeggen.
3: Ja, dankjewel. Dan kom ik, hè.
0: Dan kom je weer gezellig langs. Is goed. Hoi, hoi.
3: Oké, fijne zondag. Doei.
0: Hoi, hoi.

Ja hoor, en dat was natuurlijk John West. Even kijken, een heel rijtje is er voor. John West, West. Avro Bros en Mon-Q. En Billy Dans zat er ook nog eens bij. Dit was Vannacht slaap jij bij mij. Oké, straks heb ik aan de telefoon Johnny Valentino. Hij heeft ook weer een nieuwe plaat gemaakt. En ja, daar willen we ook alles van weten natuurlijk. Dat straks, maar eerst gaan we nog even, ja, misschien wel twee plaatjes draaien zelfs. Maar deze sowieso, dit is, ja, we gaan even terug in de tijd. Terug naar de jaren 60. En dit is Ronnie en de Ronnies met Ik ga er eentje pikken.

0: Lloyd, en elke stap...
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Ja, dat laatste woord van vandaag. En dan moet ik gelijk eventjes erbij zeggen... dat ik dan 2 weken eventjes... dan is het 2 weken even geen... Ik wou bijna de naam zeggen die we nu gaan bellen. Nee, er is er 2 weken geen lekker Hollands eventjes. Dan heb ik het heel even druk op de zondag. Maar dan kom ik over 3 weken ben ik er gewoon weer. Ja, dan gaan we gewoon weer een lekker Hollands doen. En dan komt het helemaal goed. We gaan bellen met Johnny Valentino. Ik zei het al. En we gaan eens even vragen hoe het met hem is. En natuurlijk gaan het hebben over zijn nieuwe plaat. Ja, moet hij natuurlijk wel doen. Kijk, het gaat de hele tijd goed. En bij deze moet hij dan toch weer eventjes dat hij zegt van... Nou, doe het zelf al maar een beetje. Nou, oké. Doen we het nog een keer.

komt even een plaatje tussendoor, want ik weet niet wat er gebeurt. Ik ga eventjes even kijken wat het is. Een eentje van Clouseau hier in de Spassie.

0: Jazeker, ja, nu doet hij. We gaan gewoon gelijk bellen, want anders hebben we natuurlijk geen tijd meer.
1: Hallo, met Johnny.
0: Johnny Valentino, een hele goede middag.
1: Ja,
0: ik had eventjes problemen met het bellen, maar we zijn er. En,
1: je bent er.
0: Ja, en jij, ja precies. Ja, en jij bent er, sowieso natuurlijk.
1: Ik ben
0: er sowieso.
1: Ik ben er ook.
0: Maar jij bent er ook. Ja. Gezellig, hartstikke leuk.
1: Ik zat netjes op je te wachten.
0: Ja, dat dacht ik al natuurlijk. Maar er ging even een technische storing, zeg maar.
1: Ja, dat kan gebeuren, de live uitzending.
0: Ja, precies. Ja, toch? Daarom. Ja. Nou, laten we gelijk voor de mensen thuis eventjes met de deur in huis vallen voor jouw nieuwe plaat. Jij bent anders dan de rest. Zo heet jouw nieuwe plaat. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: We maken natuurlijk altijd vrolijke, positieve plaatjes met Johnny Valentino. We hadden vorig jaar dit jaar met een mooie Americana plaat. En toen had ik tegen de producer en de schrijvers, ik wil eens een lekkere zomerse Johnny Valentino plaat, waar je merengue, waar je lekker op kan dansen, bewegen en waar je vrolijk van wordt. Dus zodoende is Jij bent anders dan de rest ontstaan.
0: Ja, precies. Want hier zit natuurlijk alles in. Alles wat je nodig hebt.
1: Alles zit er gewoon in. Je wordt er gewoon lekker blij van. Dus je kan erop bewegen. Dus alles zit erin.
0: Ja, precies. En hoe wordt hij opgevangen bij het publiek?
1: Ja, lekker. Hij wordt goed opgevangen. Je collega radiomakers pikken de plaat lekker op. En we staan in diverse lijstjes. En we zien het ook op Spotify. Binnen afzienbare tijd meer dan 10.000 keer beluisterd.
0: Dus,
1: ik ben er blij mee.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Dat zijn mooie aantallen die je moet hebben.
1: Absoluut.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, en wat is verder jouw repertoire? Even voor de mensen die jou niet kennen.
1: Wat ik zeg, positiviteit. Het is van, ik ben begonnen vroeger als rock'n'roll zanger. Dus er zit ons wel, elke set zit wel een stukje rock'n'roll. En voor de rest zijn het hele vrolijke Hollandse liedjes. Met Johnny Valentino liedjes, maar ook de bekende liedjes. Maar dan wel in een Johnny Valentino jasje.
0: Dus, precies.
1: Eén groot feest is het. We zaten van de week waar we in Overijs hadden een tent van 2000 mannen. Die waren gewoon lekker een uur lang aan het zwaaien. Dus dat is goed.
0: Kijk. En dat geeft dan ook een fantastisch mooi gevoel, hè?
1: Absoluut. 100%.
0: Als je nou in zo'n tent staat, zo'n tent met zoveel man, bereid je dan anders voor ook of zo? Of gaat er gewoon in?
1: Of je nou voor 10 staat of voor 10.000, het optreden blijft hetzelfde, alleen je hebt iets meer respons natuurlijk. Buit ik dan altijd wel heel erg uit.
0: Precies.
1: Ik doe het al meer dan 40 jaar.
0: Dus, dat is ook zo. Maar goed.
1: Altijd spannend hoe de mensen reageren op je.
0: Ja, precies. Er zijn mensen die hebben altijd even iets wat ze net even voor hun optreden doen. De een neemt een klein neutje.
1: Nee, dat heb ik niet echt. Meestal bel ik mijn vrouw even van tevoren.
0: Ik
1: ga zo beginnen.
0: Precies.
1: Eigenlijk standaard, want die is natuurlijk nooit bij. Dus dat... als je zegt, dat.
0: Is dat...
1: We voor de rest geen kruisje slaan of dat.
0: Nee, dat soort dingen. Ja, precies. Nee. Maar is dat bewust dat ze er nooit bij is?
1: Ik ga ook niet meer naar jouw werk, weet je wel.
0: Oké. Maar ze vinden het ook niet leuk. Ze vinden het ook niet leuk om een keer het mee te maken.
1: Ja, nee, ze komen wel eens wel. Ze gaan wel eens mee. Als ik speciale dingen heb, we gaan binnenkort een aantal theatershows met de Wannabies doen. En we gaan de Kraanconcerten doen. Dat is iets heel groots. En dan komt ze natuurlijk wel even kijken. Want dat zijn dingen die je natuurlijk niet elke week doet.
0: Nee, toch? Daarom. Dus,
1: en de gewone dingen natuurlijk. Ja, ik treed 200 keer per jaar op zo'n beetje. En dan om elke keer mee te gaan. Nee, niet.
0: Precies. Ja, dat kan. Ja. Er zijn natuurlijk...
1: Maar vind ik het hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Ja. Ja, er zijn natuurlijk vrouwen of... partners, zou je ook kunnen zeggen. Die natuurlijk wel meegaan.
1: Absoluut. Maar voor mij is gewoon echt mijn werk al... Al 40 jaar,
0: al
1: 40 jaar van tussen. Dat is het anders dan dat je een keertje een optreden doet. Je hebt
0: hetzelfde
1: van hobbyzangers, zeg maar. En dan is het natuurlijk een soort uitje. En voor mij is het gewoon echt mijn werk.
0: Precies.
1: Afgelopen week had ik 9 boekingen staan. Dus dan,
0: zo? Dat is wel lekker. Ook door de week natuurlijk. Het zit er bij jou ook door de week.
1: Ja, gewoon door de week. Ik ben dinsdag begonnen en ik kwam vannacht thuis.
0: Zo.
1: Dus vandaag een klein beetje brak.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dat is, dat kan ook niet anders natuurlijk, toch?
1: Dus ik stond net lekker mijn fietsje te pakken op jou te wachten. Ik denk, dan ga ik even lekker een rondje door Helvend Sluis fietsen.
0: Oh, lekker.
1: Even een kopje leeg maken.
0: Ja, precies. Daar is het fantastisch mooi weer voor. Dus waarom niet?
1: Absoluut.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Hey, we gaan hem straks hier natuurlijk draaien. Even kijken. Ja, er zit ook een hele leuke clip bij. Waar is die clip gemaakt?
1: Die hebben we in Spijkenisse gemaakt. We hebben met de Salsa Beats, dus een hele leuke dansgroep uit Spijkenisse. En die hadden een mooie locatie daar tegenover. Dus daar hebben we gefilmd. En hele vrolijke mensen. En dat zie je ook wel in de clip. Iedereen lopen met een stralende glimlach. Ja. Lopen ze lekker te dansen. Want het is natuurlijk lekker een merengue plaat. Dus daar moet er vrolijk op gekeken worden.
0: Ja, tuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En ja, van dit heb ik de clip weer gemaakt. Die altijd de clips maakt. Dus dat
0: okay. Oh, ja,
1: nee, zijn we blij mee. Al vele zeggen, jaren precies. Een mooi team.
0: Ja. Ja. Nou ja, en wat goed is, moet je houden. Dat
1: vind ik ook. Het, ja, ja zo en zuinig op zijn.
0: Ja, juist, precies.
1: Ja.
0: Nou, helemaal super. Nou, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is ook wel een heel goede.
1: Ja, als je even John Valentino googelt, dan zijn we overal te vinden op Facebook, gewoon, Instagram, ja. TikTok, noem alles maar op. Elke dag plaatsen we wel wat. En dan altijd leuk een reactie van de gast te zien.
0: Kijk.
1: Dus ik zou zeggen, mensen in de Haalsmeer-omgeving, zoek hem even op.
0: Juist. Ja, precies.
1: Ja, nou,
0: wij gaan hier natuurlijk ook de clip mee laten draaien op onze tv-kanaal en
1: leuk,
0: de website.
1: Dus, ja, dat doe je altijd leuk. Ja.
0: Komt helemaal goed. En bij deze mag je hem ook zelf aankondigen, zo gezegd krijgen.
1: Nou, gaan we doen dan. Dames en heren, jongens en meisjes, opens en oma's, nisten, beven, boeren, burgers en buitelen op jouw favoriete tender. Hier de nieuwe Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Ik zou zeggen, geniet ervan en een hele fijne zomer.
0: Oké, hey, bedankt. En tot je volgende, zou ik zeggen.
1: En tot de volgende
0: graag
1: keer, hè.
0: Graag gedaan. Ja, is goed, hoor.
1: Hoi.

Ja hoor, dat was de nieuwste van Johnny Valentino. En dit was Jij bent anders dan de rest. Oké. Kijk, we zien gelijk eventjes, als ik hem eventjes terugschakel, zien we natuurlijk een beeld vanaf de watertoren. Ja, en het is natuurlijk, het is niet heel erg druk eigenlijk, daar moet ik zeggen. Ja, nou, ik zie een paar plezieren, wat is het, bootjes, hè? Surfertjes, maar voor de rest helemaal niks. Oké, nou, over 2 weken, of tenminste, de komende 2 weken ben ik er eventjes niet. Dus ik zou zeggen tot over 3 weken, dan horen we elkaar weer natuurlijk. En dan gaan we weer leuk, lekker Hollands maken. En dan hebben we ook weer leuke interviews. Dus zorg dan dat je dan weer gewoon gezellig weer meeluistert. We sluiten af met een plaat van Davina Michel. En snel, hier zijn ze met 17 miljoen mensen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaard.

Goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De nieuwe lijst ligt weer voor me, gedateerd zondag 31 mei 2026. Vorige week klonk ik nog wat nasaal. Zwaar verkouden. Het is nog niet helemaal over, maar ik hoop ook deze week weer dat ik verstaanbaar ben. En dat ik jou de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag kan voorschotelen. Afgewisseld met zo hier en daar een tip voor de top 10 van volgende week. De lijst van deze week bevat stijgers, zakkers, platen die blijven staan, platen die komen en platen die gaan. Mooi gedichtje, toch? Mooi rijmpje. Maar ja, onder die laatste categorie, platen die gaan, behoort ook Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 9. En deze week zijn ze al niet meer in de lijst terug te vinden. Dat is jammer, maar ja. Wel één nieuw binnenkomer daar.

0: en 3 uur. En zoals elke week beginnen we helemaal onderaan de lijst. Daar vinden we voor de eerste keer Donnie. Dit keer samen met Senna. Ze kwamen nieuw binnen op 9, bleven staan op 9. Toen zakten ze naar nummer 10. Vorige week bleven ze staan op nummer 10. En wat denk je? Ook deze week blijven ze staan op...
1: Nummer 10.

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Radio Aalsmeer. De Nederlandse top 10.
3: Nummer 9.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10. I've got

wanna be with you. Ruben Hillen. Dik 3 weken geleden werd Ruben de winnaar van het nieuwste seizoen van The Voice of Holland. Na een stop van meerdere jaren door alle ophef over grensoverschrijdend gedrag, keerde de talentenjacht van RTL 4 dit voorjaar terug op televisie. Met de hulp van coaches Ilse de Lange, Dinant Woesthof, Willy Wartaal en Suzanne Freek probeerden de kandidaten de finale te halen. En daarin versloeg Ruben op vrijdag 8 mei zijn concurrenten. De 26-jarige zanger uit Twente zat in het team van Suzanne Freek. Daardoor kreeg hij niet alleen een platencontract, maar ook meteen een plek in het voorprogramma bij de concerten van het stel afgelopen maand in de Gelredome in Arnhem. 20 Seconds is de single die Ruben meteen na The Voice uitbracht. En met succes, hij komt deze week als enige nieuw binnenkomer deze week. Nieuw binnen op nummer 9. Zo dadelijk gaan we verder met de nummers 8 tot en met 1. Staan allemaal netjes in de rij te wachten op je. Maar nu eerst gaan we even een kijkje nemen in...

0: Afrojack, David Guetta en Sia. 15 jaar na de nummer 1 hit Titanium hebben DJ's Afrojack en David Guetta de handen weer ineengeslagen samen met zangeres Sia. De wereldwijde primeur van het nummer vond eind maart plaats tijdens het Ultra Music Festival in Miami. En tijdens zijn set op de main stage verraste Afrojack een uitzinnig publiek van meer dan 50.000 dance-liefhebbers met deze onverwachte samenwerking. De verrassingsdrop zorgde direct voor een explosie op social media. Awake Tonight gaat over iemand die zich lange tijd eenzaam, depressief en verloren voelde. Alsof het leven een slechte droom was. Door het vinden van ware liefde is diegene eindelijk ontwaakt. En zij voelt zich voor het eerst echt levend. DJ's Afrojack en David Guetta. En de onmiskenbare, krachtige zang van Sia. Awake Tonight, wat je zojuist hoorde, is een tip voor de top 10 van volgende week. We gaan rap verder met de top 10 van deze week. De nummers 8 tot met 1 staan op je te wachten. Met nu Fresh, KM en Lassa. 7 weken staan ze al in de lijst genoteerd. Eerst waren ze al een beetje op weg naar de uitgang, maar vorige week stegen ze opeens weer van 9 naar nummer 8. En daar blijven ze deze week op staan.
1: Nummer 8.

8 blijft 8 en 7 blijft 7. In de Nederlandse top 10 van deze week. Fresh, KM en Lassa, 7 weken nu in de lijst. Bare Minimum, Starboy, gaat niet op of neer, blijft deze week staan op nummer 8. En datzelfde geldt ook voor Son Milieu. 16 weken staan ze al in de lijst genoteerd. Daarmee de langst genoteerde in de lijst. Dark Before the Dawn, zit ook geen enkele beweging in. 7 blijft 7 deze week. Straks verder met de lijst, eerst maar weer even een kijkje in de tipparade. MUZIEK

Gordo en Reinier Zonneveld. Hoe dit nummer tot stand is gekomen is nou eigenlijk best een bijzonder verhaal. Het begon namelijk toen producer Gordo een mysterieuze demo in zijn mailbox kreeg. Hij ging ermee aan de slag en draaide de track in zijn sets. Het publiek vond het helemaal geweldig. En het nummer ging al snel viraal op sociale media. Pas later werd bekend waar de demo eigenlijk vandaan kwam. Namelijk van de Nederlandse DJ Reinier Zonneveld. De twee besloten de track officieel samen te releasen. En dat werkte. Want alhoewel dat hij al een tijdje uit is, dreigt het nu toch een grote zomerhit te worden. Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. We hebben nog een klein beetje tijd over, dus ja, wat is er dan leuker om nog een keer een kijkje te nemen in de tipparade?

0: dust will rise again. Nieuwe single van Douwe Bob. En die heet Welcome to Outcast Town. Het is de openingstrack van Douwe Bob's nieuwe album Outcast Town. Wat anderhalve maand geleden verscheen. Het nummer zet meteen de toon met een thema dat draait om je buitenstaander voelen en toch verbonden zijn met anderen. De zanger beschrijft die Outcast Town als een plek waar iedereen die zich niet helemaal op zijn plek voelt, uiteindelijk toch samenkomt. En volgens Douwe Bob is het leven kort en draait het om aandacht voor de mensen om je heen. De nieuwe single van Douwe Bob, Outcast Town, is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de lijst van deze week. Slecht nieuws voor Lil Kleine en Samuel Welten in hun derde week. Maak me nou niet gek. Zakken ze van 5 naar...
1: Nummer 6.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: 9.
1: Ja hoor, ze staan weer halverwege. Suzanne Freek zal ongetwijfeld met een concert in de Gelderdoom in Arnhem te maken hebben. Ze wisselen een plekje met Little Kleine en Samuel Welter. Een ander duo. Maak me nou niet gek. Kwam 3 weken geleden. Nee, 2 weken geleden was dat. Nieuw binnen op nummer 4. Toen zakten ze naar nummer 5. En deze week door naar nummer 6. In hun 3e week. Een plaat die dus alleen nog maar aan het zakken is. Sinds ze nieuw binnenkwamen in de lijst. Ze hebben deze week een plekje gewisseld met dat andere duo. Suzanne en Freek. Ze staan al 10 weken in de lijst genoteerd. Waarvan ooit 1 op nummer 1. Vorige week zakten ze van 5 naar nummer 6. Maar deze week herstellen zij zich weer. En staan ze dus weer halverwege. Stijgen ze van 6 naar nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we nog maar weer eens even een kijkje nemen in de

0: Nieuwe single van Kensington. En die heet Living For. Met dit Living For slaat Kensington een hoopvolle toon aan. De single bouwt van een rustige opening naar een groots refrein, waarin de band zingt dat er zoveel meer is dan waar we nu voor leven. Het nummer draait om verbondenheid, opnieuw beginnen en samen ergens voor staan. In interviews rond hun nieuwe muziek zei zanger Jason Dowd dat de band weer energie en toekomst voelt. Dat hoor je terug. Living For klinkt als een anthem over kansen grijpen en laten zien waar je echt voor leeft. De nieuwe single van Kensington, Living For, is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten. Met nu...
1: Nummer 4.

4 blijft 4 deze week. Another, samen met 54 Ultra. 8 weken staan ze in de lijst genoteerd. Waarvan 2 ooit bovenaan. Nummer Talk To You staat al een paar weekjes net buiten het erepodium. Ze blijven deze week staan op nummer 4. Straks de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Snappy. Dat was een tekenfilmfiguurtje in de vorm van, jawel, een kleine krokodil. Het figuurtje werd in 2001 bedacht voor het Duitse kindertelevisieprogramma Die Sendung mit der Maus. De titelmuziek van Iris Grutman die werd vanaf de zomer van 2004 populair op het internet. En vanaf december 2004 werd Snappy, das kleine krokodil, een grote hit in Europa. Ook in Nederland. Een Nederlandstalige versie met de titel Snappy, de kleine krokodil. Ingezongen door de destijds 7-jarige Kim Otte. Dat volgde begin 2005. Het stond vanaf februari van dat jaar 9 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd. Waarvan 3 op nummer 1.

0: En zo liepen we in 2005 de hele dag te zingen. Snie, sna, snappie. Snappie, snappie, snap. We gingen terug naar begin 2005. Dit nummer stond vanaf februari van dat jaar 9 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd, waarvan 3 op nummer 1. Je hoorde Snappie, de kleine krokodil. En van 2005, nu 21 jaar verder. We leven vandaag zondag 31 mei 2026. De vraag is, wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op...
1: Nummer 3.

0: Ze houden stand op het erepodium. Robert van Hemert samen met Donnie. Tweede keer dat we Donnie tegenkomen in de lijst. Eerst al met Senna. Nummer Waar blijf je nou? Blijft staan deze week op nummer 10. En met Robert van Hemert doet hij nog steeds heel goed. Moet dat nou? 13 weken in de lijst. Maar hij blijft deze week ook voor de derde keer staan op nummer 3. Ooit stonden ze wel één weekje op nummer 2. Vraag is, wie staan daar deze week? Is dat Justin de Wild? Is hij gezakt van 1 naar nummer 2 of...
1: Nummer 2.

0: heart of not the star.
1: De Nederlandse top 10.
2: Kevin en Roxy Dekker. 3 weken staan ze in de lijst genoteerd. Hebben een aanval gepleegd op de nummer 1 positie. Maar ook deze week is het weer niet gelukt. Ze blijven deze week staan. Nummer 2. Justin de Wild staat dus nog steeds bovenaan. Je hoort hem zo dadelijk. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats staat daar niet meer bij. Die van Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij van vorige week nieuw binnen op nummer 9. Deze week na 1 week meteen alweer uit de lijst gekegeld. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. Eerst even nummer 10. Donnie en Senna. De eerste keer dat we Donnie tegenkomen. 5 weken staat hij met Senna genoteerd. Ze vragen zich af aan elkaar, waar blijf je nou? Die ene nieuw binnenkomer vinden we op nummer 9. Een nieuwe single van Ruben Hillen, winnaar van The Voice of Holland. Zijn single 20 Seconds komt nieuw binnen op nummer 9. 8 blijft 8, Fresh KM en Lassa, Bare Minimum, Starboy. 7 blijft 7, Sol Milieu, Dark Before the Dawn. 1 plekje gezakt, Lil Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek, zakt van 5 naar nummer 6. Ze hebben een plekje gewisseld met dat andere duo, Suzanne Freek. Halverwege stijgt juist weer een plekje van 6 naar nummer 5. 4 blijft 4, Another en 54 Ultra. Het nummer 8, Talk to You. En dan het erepodium, 3 blijft 3. Robert van Hemert samen met Donnie. Tweede keer dat we Donnie tegenkomen in de lijst. Moet dat nou? 2 blijft 2. Kevin, zojuist gehoord, samen met Roxy Dekker. En Jij hebt mij. En dat betekent dat Justin de Wild dus nog steeds bovenaan de lijst staat. 4 weken staat hij in de lijst genoteerd. 3 daarvan staat hij al bovenaan. Dus het feest kan weer beginnen. Justin de Wild is ook

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: regular rhythm there again from Rasta, because that rhythm there, maka.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesman.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur meer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. Is hij goed gekeurd, Jelle? Want jij bent de jury altijd, toch? Of niet?
1: Ja, is hij sowieso goed gekeurd.
0: Ja.
1: En wat extra goed gekeurd is, vorige week had je een heel lelijk shirt uit. Maar kijk, dit is pas een shirt, hè?
0: Dit is een goed shirt.
1: Barcelona.
0: Is hij goed gekeurd?
1: Ja, die is goed gekeurd.
0: Oké, okay, dat is goed.
1: Prachtig, ziet er goed uit. Ziet er goed uit, Jules.
0: Zijn voor allemaal thuis. Real Madrid, Barça. Ik heb alle fans thuis. Ik heb 2 die zijn voor Real en 2 die zijn voor Barça. Dus ik moet me een beetje verdelen, hè? Snap je? Ik moet neutraal blijven thuis.
1: Ja,
0: toch of niet?
1: Ben je neutraal?
0: Sowieso.
1: Oké. Hey, mijn nieuws.
0: Ja, nieuws van de week. Laten we snel beginnen, want we zijn aangebeland in het staartje van het seizoen.
1: Ja,
0: ja, competitie, seizoen, ja. Alles. Gaal staat voor de deur, afsluiting. Maar eerst worden de prijzen verdeeld nog even. Ja. De prijzen zijn al verdeeld, de kampioenschappen zijn verdeeld. Afgelopen donderdag de laatste, toch? Ja. Maar daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, en mijn nieuws is in ieder geval, zoals je weet, is er een gemengde competitie. Zaterdag, zondag, met de KNVB. En die hebben het speelschema al verstuurd. En het blijft hetzelfde. En dat houdt de gemoederen echt bezig, weet je wel.
0: Ja.
1: Ploegen die gaan naar de zaterdag, die willen op zaterdag blijven voetballen. En moeten toch naar de zondagclub. Dus heel vervelend. Dus ik ben benieuwd hoe dit de komende periode gaat lopen. Want de clubs zijn er niet blij mee. Dan heb ik gisteren gekeken. Ik vond het een raar tijdstip. Champions League finale.
0: Ja,
1: om 6 uur.
0: Ja? Vond je raar?
1: Ja,
0: ik vond wel goed. Kids kunnen dan ook kijken. Dan kan je met je vader en met je moeder lekker op de bank zitten. Ja. En weet je, als het 9 uur is, is het toch altijd weer... Weet je, met strafschoppen, alles. Dan is het toch alweer 11 uur, 11:30, toch? Of niet?
1: Ja, dat is waar. Maar ik had me een klein beetje vergist. Want ik dacht om 9 uur. Ik zat in de auto en toen hoorde ik... toen zag ik een pushbericht 1-0 gescoord. Toen denk ik, hey, wacht even.
0: Racen.
1: Nou,
0: toen moest je racen naar huis.
1: Ik heb hem gewoon in mijn auto aangezet.
0: Oh, okay.
1: Maar ik vond het geen sprankelende finale.
0: Nee?
1: Nee.
0: Weet je toch van Arsenal? Ik bedoel, Arsenal, Arteta, die gaat niet opengooien. Nee. Hij is niet gek, toch?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij weet zelf ook, als ik het opengooi, dan
1: is
0: met
1: klaar.
0: Al die snelheid en power, dan is het afgelopen.
1: Ja. En,

0: je, want je hebt alleen nu Malen in Memphis die laten hopen dat hij fit is. Maar ik hoop dat we gaan genieten van Oranje. Maar ik zie een aantal andere ploegen. Ik denk dat het een heel mooi WK gaat worden.
1: Ja, maar ook met, volgens mij met een paar saaie wedstrijden. Vooral volgens mij op 21 juni. Als het gala is. Dan zijn er sowieso een paar saaie wedstrijden.
0: Ja, dat is één belangrijke wedstrijd. En dat is gewoon lekker naast me hier te komen naar het gala.
1: Ja, toch of niet?
0: Ja, dan ga je genieten. Dus dat is voorlopig even mijn nieuws.
1: Oké, is goed. Ik heb twee, niet zoveel. Ik heb eigenlijk een beetje dicht bij huis. Ik ben vandaag naar twee toernooien geweest van mijn jongen en van mijn meisje. En dan zijn allebei eerste geworden. Eerste toernooi was bij BFC. Schitterend toernooi. We kennen BFC, kennen we. Heel mooie club. We kennen de trainer die daar nu weggaat, die wordt trainer bij Nieuw Utrecht.
2: Klopt.
1: Toch of niet, Roy Versluis? Ja. Nee, echt een schitterend toernooi. Ook hoe ze dat daar regelen. Hele aardige mensen. Ja, mooie club.
0: Ja, BFC is een hele mooie club.
1: Klopt. Volgens mij ook de enige club waarin ik vier sponsorsborden zie van vermogensbeheer. Hier moet je zijn.
0: Heb je wel eens in de huis eromheen gekregen om sport?
1: Ja, snap je? De rest van die mensen hebben gewoon geld, daar hebben ze vermogen. En mijn volgende nieuws is het gala. Staat echt voor de deur. Nu echt voor de deur. En ik verheug me er altijd op. Ik bedoel, Ton Oijers gala. Ton Oijers is een oude toptrainer. En wij hadden altijd zoiets van, ja, waarom moet je iemand eren als je dood is, Gerald, toch of niet?
0: Ja, nee, je moet hem nu eren. En Ton is natuurlijk een grootheid geweest in het amateurvoetbal. Helaas is de laatste paar jaar is het minder met hem gegaan.
1: Ja, klopt. Maar hij is een beetje buiten het nieuws gebleven, een beetje buiten de publiciteit.
0: Ja, en het is, ik zou zeggen, kijk die oude YouTube-filmpjes en weet ik wat allemaal. Top. Genieten.
1: En Ton was ook echt iemand die... Ton is echt, om het maar te zeggen van... Als, voor de mensen die hem niet kennen, Ton is een witte man.
0: Ja.
1: Maar die gewoon echt met donkere, Marokkaanse, Turkse, Capriliaanse... met iedereen kon hij omgaan, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja. En je moest geen teersieltje hebben bij Ton, want hij schoolt je gewoon verrot. En hij vertelde ook dat je er echt helemaal niets van kon, weet je wel. Maar goed, toen waren we wel even wat anders als die jongetjes van nu. Hè. Ik denk dat Ton nu... Nou, echt in de bakket gezeten van overschrijdend gedrag.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. We hebben sowieso nog wat leuke filmpjes van Ton Oijers. En die gaan we nog op onze social media plaatsen. De laatste paar dagen voordat het gala bekomt. Voordat mensen te weten van wie Ton Oijers is. En waarom wij dit gala naar hem hebben vernoemd. En hij had natuurlijk eigenlijk voorloper van dit programma. Hè? Ik bedoel, toch of niet? Hoe hebben we genoten van hem?
0: Mijn broer is nog... assistent bij hem geweest, heeft die. Nou, die komt met verhalen thuis. Nog steeds, hè, over Ton. Ja. Die in de kleedkamer, waar die camera's niet bij waren. Ja. Nou, dat is gewoon op en top genieten, weet je wel. Dat was gewoon entertainment.
1: Okay. Dus,
0: die speelde op het scherm.
1: En dan gelijk een bruggetje richting, want het gala wordt mogelijk gemaakt. Want we hebben een open bar. Dat betekent eten, drinken. Dat is allemaal gewoon van het huis. Dat hebben wij, weet je, dat is gewoon van... snap je? Kom gewoon gezellig langs. Er worden prijzen uitgereikt. Stand-up comedian is er.
0: Ja. Muziek.
1: Top. Maar dat wordt allemaal geregeld door hele lieve sponsoren. Hele lieve sponsoren. Onze eerste hoofdsponsor, dat is Rico's Biokazen. Gerald, toch of niet?
0: Ja. Ik heb toevallig een blokje kaas thuis, maar... Heerlijk. Nee, Rico, die is de hoofdsponsor, hè?
1: Ja, toch of niet? Ja. En dan hebben we natuurlijk Jan Koster van de hotel hier zo verderop. Ja. Ja, dat is top. Die is ook... we hebben natuurlijk Ricky Koemar.
0: Ja.
1: Hebben we... Rederij de Nederlander, die is ook gewoon sowieso aan boord, toch of niet?
0: Ja, die is aan boord. Ik heb straks nog even gesprek, maar dat komt wel goed.
1: We zijn woensdag, waren we in Putten. En wat een top voorzitter daar van de businessclub, toch of niet?
0: Ja. Guido. Ja, Guido is een topper en we hebben echt genoten. We zijn met alle EGA's ontvangen daar. En het is een prachtige club, SCC Putten.
1: Prachtig terrein.
0: Prachtig, ja. Terrein.
1: Vierde klasse waardig. Vierde divisie waren.
0: Ja.
1: Toch of niet?
0: Ja, daar gaan we straks over hebben.
1: Daar gaan we straks over hebben.
0: Ja, huh? Ja, nee, maar Guido die heeft een prachtig bedrijf. En we gaan die gaat ook meehelpen.
1: Klopt. Ricky Koemar is natuurlijk sowieso van de partij. En ook dit jaar hebben we een club, ZOB. De nieuwe trainer Imdat. Die wil natuurlijk even daar te zitten van volgend jaar gaan wij voor de prijzen, want dat doet hij altijd. En weet je, zeggen van...

0: Wij zijn vrienden van de show, we genieten van jullie programma. Dus ZOB die wilt graag ook sponsor zijn. Dus hartstikke top. We zijn hartstikke blij met dit. Dus dat betekent dat we kunnen goed lekker drinken. We kunnen lekker drinken, ja, Jill.
1: Ja. Maar Jules, er kunnen schouder en sponsors aanmelden via onze DM.
0: Sowieso.
1: En laat je horen, want ten eerste, je komt op een logo tijdens het gala.
0: Twee uur durende liveshow, word je constant vermeld.
1: Ja. En je hoort nu ook, hè, de sponsors worden nu vermeld. Volgende week worden ze vermeld, die week erop, op onze socials. Dus als je sponsor wil worden en je wil naast bekendheid, wij hebben heel veel volgers, wij hebben heel veel kijkers.
0: Klopt.
1: Dus
0: Jelle, over kijkers gesproken, dan kun je nog gelijk een mooi bruggetje maken. Wedstrijd van de week. Ja. Jelle, we gaan. Onze cijfers die zijn niet normaal, toch? Of
1: ja.
0: Niet?
1: Ik ben eigenlijk wel trots op ons, Jules. Want die cijfers die wij de laatste week hebben, dat is ongekend.
0: Klopt. En, we hebben ook die meters gemaakt. Ik bedoel, het is niet van hardwerken wordt beloond. We zeggen het bij voetballen. Maar dat ook bij onze uitzending. We hebben liefde natuurlijk voor het voetbal. We doen het natuurlijk niet voor de likes en voor de views. Want we doen het gewoon omdat we het leuk vinden, toch?
1: Ja,
0: niet?
1: Klopt.
0: Maar het is natuurlijk altijd meegenomen als heel veel mensen kijken.
1: Ja, klopt. En we krijgen hele goede commentaren. En,
0: klopt.
1: Ja, ik was bij Putten en ik sta buiten. En er komen mensen op me af. Die komen waarschijnlijk uit Putten. En die zegt, ja, maar voor live regio voetbal. Dus ook in Putten kijkers. Hè? Dus
0: ja, inderdaad. We waren, pakken we woensdag? Of pakken we eerst afgelopen zaterdag?
1: Pak je eerst afgelopen, ja, kortste bij afgelopen, gisteren. Okay.
0: Is goed. Wedstrijd van de week. SDZ, die moest donderdag afwachten.
1: Ja.
0: Want of ze die na-competitie in moesten of dat ze toch nog kampioen werden. We waren daar. En niet alleen ik, er waren nog meer mensen van de pers die waren daar. En ja, achter het hek. Ik bedoel, het is toch wel een klein beetje een blamage voor de KNVB, toch? Of niet? Dat het kampioenschap zo gevierd moet worden. Zonder publiek, zonder pers. Snap je?
1: Voor Breukelen is het ook natuurlijk heel aanmoedig. Hè? Want normaal gesproken, kijk, voor 6 minuten. Geloof mij, ze komen echt uit Breukelen. En dan heb je 2 rijen dik. En de kantine heeft er nog iets aan, weet je?
0: Ja.
1: Dus, maar goed, de KNVB heeft beslist.
0: Inderdaad. Breukelen, die won daar. Of tenminste, die speelde gewoon gelijk. Buitenveld kreeg nog een rode kaart.
1: Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Jelle, volgens mij kreeg Buitenveld nog een strafschop die niet te gegeven is.
1: Ja, ik hoorde
0: het toch zeggen. Heetje, maar ja, er waren 3 onafhankelijke scheidsrechters.
1: Ja.
0: Maar hij durfde hem niet te geven. Dat zou ook echt. Weet niet wat er was dan was gebeurd. Maar weet je,
1: ik denk dat Hitchcock zich weer uit zijn graf was gekomen. Als dit was gebeurd.
0: Ja. Weet je. Maar in ieder geval, SDZ die moest gisteren aantreden. Tegen Zwaluwe 30. En Zwaluwe 30, het is een ploeg. Die zijn overgestapt met Always Forward.
1: Ja.
0: Ze zijn al overgestapt naar Zwaluwe 30. En die zijn in de derde klasse begonnen. Want volgens mij Always Forward speelde hoger. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Die speelde volgens mij 1 klasse hoger dan, Zwaluwe 30. Maar ja. Ik had van tevoren al gehoord, maar dat was niet tijdens op het veld, maar van in onze DM's van, Jules, Zwaluwe, die gasten kunnen voetballen. Ze hebben daar een paar spelertjes rondlopen.
1: Die zitten op voetbal.
0: Die zitten echt op voetbal. Weet je, het is niet dat ze naar voetbal kijken, maar die zitten echt op voetbal. En dus ik ging daarheen en ik was benieuwd. Ze hebben een hele leuke trainer. Vriendelijke trainer. Aardige man. Volgens mij ook echt gewoon een trainer die geen gekkigheid op leeftijd. Snap je? Weet je, doet niet raar.
1: Nee,
0: weet je?
1: Het is ook zijn laatste jaar. Want ze krijgen nu weer iemand vanuit de club. Dus ze zoeken toch altijd wel mensen die binnen de club zijn. Die ze trainen maken. En nu krijgen ze volgens seizoen iemand vanuit de club.
0: Oké. Okay. Ja. En aan de andere kant had ik Donny gesproken. Donny. Die ook met één oor richting SDZ. Zwift zat. Want die wordt natuurlijk volgens seizoen assistent van Krombeen daar. Maar hij had er volgens mij goede moed voor in. Er waren wel wat blessures. Jongens die op vakantie waren. Want je weet hoe het gaat, hè, Jill. Ja, die hebben de vakantie al geboekt. Dus en jij was er niet. Dus ze moesten wat spelers van de 23 pakken. En het mooie daarvan was weer een bruggetje. Weet je, ik had het zo mooi geregeld. Dat ik de trainer van de onder 23. Die had ik als jouw vervanger. Ja, hoe vond je dat idee, Gerald?
1: Hij deed het goed. Alleen, hij leek niet op me. Hij had geen haar.
0: Nee, ik dacht, ik moet toch de kijkers even zeggen van, het ligt niet aan je telefoon, weet je. Want, snap je, het is echt Gerald niet. Maar, Gerald, de wedstrijd begon. En SDZ begon echt heel goed. Kwamen snel op 1-0. Hadden ook eigenlijk een 100% kans op de 2-0.
1: En die heb ik gezien.
0: Ja.
1: Oh, als die jongens meer rust bewaren, die spits. Hij is die keeper al voorbij.
0: Ja.
1: Hij kan rustig en hij ja, gaat in één keer gaat hij schieten en tegen die ballenvanger aan. Dan klopt. Staat 2-0.
0: Inderdaad. En dat is ook best wel zuur als trainer Donny. Ik bedoel, van, hij heeft zelf ook goed gevoetbald. Ik denk dat hij zelf weer zijn schoenen wil aandoen, maar dat kost hem waarschijnlijk weer een punt. Ja, dus ik denk dat hij, dat hij dat niet gedaan heeft. Maar dus op een gegeven moment kwam... maar je zag wel, hè, want ook al kwam Zwaluwe 1-0 achter... bleven ze rustig voetballen. En ik had hun helemaal niet zien voetballen. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik vroeg ook aan de trainer, hoe gaan jullie spelen? Hij zei...
1: 3-4-3, hè?
0: 3-4-3, zei hij, weet je. Dus ik dacht van, nou... Dat, weet je, hoe met drie man achterin... dat betekent dat je achterin 1-1 gaat spelen. Ja. Ik was er wel benieuwd op. En afgezien van die fout van die centrale verdediger... dat die spits op 1-1 kwam... Ja. Heeft hij de wedstrijd geen fout gemaakt. En heeft hij ook gewoon echt de hele wedstrijd 1-1 kunnen spelen... met bij wijze van spreken 2 vingers in de neus. Maar daar kom ik straks op, want er waren een paar spelers die ik toch wil benoemen... die waren echt volgens mij in mijn ogen buiten categorie op dat niveau. Ja. En dan wil ik ze wel zien op eerste klasse, want ik denk dat ze dat best wel aankunnen. Maar ze bleven gewoon voetballen, Zwaluwe. En een voorzet van de rechterkant, de nummer 8, die trouwens 3 assists gaf... die werd erin gekopt en hij was, weet je, het was... een mooie kopbal hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ja. Hij had niet veel snelheid, maar hij was goed in de hoed geplaatst. Ik bedoel, je hebt hem gezien.
1: Ja, ik heb hem gezien.
0: Was hij houdbaar?
1: Lastig, want hij draait van de keeper weg. Hè?
0: Ja.
1: Dus hij was niet houdbaar. Want anders had hij, want ik vind die keeper van SZ wel een goeie.
0: Ja.
1: Dus anders had hij wel gepakt.
0: Oké. Die bal ging erin. En toen kreeg Zwaluwe de overhand en vlak voor rust scoren ze de 2-1. SDZ kreeg nog een mogelijkheid, een zware mogelijkheid op de 2-2 vlak voor rust. Die gingen niet in en ze gingen 1-2 gingen ze rusten. En ik vroeg aan Dennis van, wat moet Donny nu zeggen tegen die gasten? Hij zegt, ja, je moet gewoon volle bak gaan, want je hebt nog 45 minuten. Je hebt het kampioenschap, heb je net op doelsaldo heb je net gemist. Ja. Je moet nu gewoon alles of niets gaan geven. En weet je, dood of de gladiolen, zoals ze dat mooi zeggen. En hopen op dat je de over de streep trekt.
1: Ja.
0: En ook, ze begonnen redelijk goed. Maar Zwaluwe, Jello, die hebben op 3... linies hebben ze gewoon echt jongens die op voetbal zitten. Daar begin ik achterin. Hun nummer 15, hun centrale verdediger. Nou, dat is. Ik heb het 1 keer eerder gezien. En dan denk ik dat jij dat ook nog kan beamen. Dat is Jip Molenaar van een DVVA.
1: Ja.
0: Want toen de tijd met Wilfred en Breien speelden ze ook met 3 man achterin. Speelden ze ook 3-4-3.
1: Ja.
0: Toch of niet?
1: Ja.
0: Maar dan heb je een Jip. Die kan je gewoon 1-1 zetten. Ja. Dat is toch of niet? En precies zo'n speler was ze daar bij Zwaluwe, Gerald.
1: Oké.
0: Dus dat was...
1: genieten.
0: Was genieten. En precies voor de verdediging, de nummer 30, Yannick, heb ik voor de camera gehad.
1: Heb ik gezien.
0: Nou, die zit ook op voetballen. Die kan, die houdt een bal vast. Die weet een bal te steken. Die weet een mannetje te passeren. Die weet het tempo omhoog te brengen en op laag te halen. Gewoon. En dan hebben ze aan de rechterkant, rechtsvoor, hebben ze een speler. Ja. Die kan een mannetje passeren. Die kan een voorzet geven. En die kan assisten maken. Want die maakte gewoon 3, Gerald. En binnen wip en een sub was het eigenlijk over. Het ging van 2-1 naar de rust. 3-1. En 3-1, 4-1. En toen was het over. En dan denk je van... Ja, Jules, je hebt het nu over 3 spelers. Maar wat van de bank komt, Gerald...
1: Dat is nog goed.
0: Ook gewoon goed. Er komt een jongen van de bank af. Dan heb je die panna, heb je waarschijnlijk wel gezien. Heb je?
1: Ja.
0: Die geeft gewoon. Die wordt gewoon constant aangespeeld. En elke actie van hem is gewoon dreigend. Hij moet gewoon. En dan constant 2 man bezighouden.
1: Ja,
0: en dan een middenvelder komt er ook in, een donkere jongen. Ook denk ik van. Hoe kunnen die gasten op 3e klasniveau spelen en op de 4e plek eindigen achter bij Edo, Castricum noem maar op.
1: Ja. Ja, misschien was die pool... Want wij waren heel enthousiast over die 3B. Maar misschien was die 3A-pool wel sterker als je dit zo ziet. Als zij gewoon vierde worden in die competitie. Dus, ik hoor je. En ik heb die beelden gezien. Je zat er overal goed bij. Verdiend gewonnen. En jammer voor SZ, dat meen ik serieus. Want ik had SZ echt gegund. Want die hebben een hele seizoen hebben ze er wel tegenaan gezeten. Niet tegenaan gezeten. Toen vielen ze weer weg. Ik had constant contact met de STZ'ers en die zeiden, ja, we komen eraan. Ja, en nu is het niet gelukt. En laten we hopen dat de volgende trainer het wel gaat lukken. Die heeft 11 of 12 nieuwe spelers gehad. En die moet hij inpassen. En nou, we gaan het zien volgend seizoen, SDZ.
0: Ja, inderdaad. Zonder SDZ, maar verslagen door een... een betere tegenstander. Ja. Ik bedoel, uiteindstand, we hebben nog de aanvoerder voor de camera gehad. En heel lang was de batterij van de, van de microfoon was leeg. Dus ik moet nog eventjes zeggen wat hij zei. Van, ja, hij baalde er ook van. Weet je, hij had er ook meer van verwacht. Hij zei van, ja, het was ook wel teleurstellend. Want donderdagavond waren we aan het trainen. En dan weet je niet van of je nog de na-competitie in moet. Hij is zelf 32 en hij stopt ermee. Hij hangt zijn voetbalschoen aan de wilgen en hij gaat er...
1: Gaat wat anders doen?
0: Ja, gaat wat anders doen.
1: Ja. Hey, weet je wat leuk is als Zwaluwe weer 30? Weet je wie de volgende tegenstander is?
0: Ja, RKDS.
1: Ja.
0: Dat wordt...
1: Dat kan in de bak.
0: Ja, dat, inderdaad. We gaan het zo... We gaan straks even de tegenstanders bespreken. Maar we gaan een rondje langs de velden maken. En dan komen we gelijk uit in die vierde divisie. Daar beginnen we altijd. En Gerald, we waren woensdag.
1: SSZ Putten.
0: SSZ Putten.
1: Tegen Zwift.
0: Tegen Zwift.
1: Een schitterende wedstrijd. Met op het middenveld. Zakaria heeft een verleden bij Waterwijk. Telstar. En nu weer bij Putten. En ik denk dat hij volgend jaar op het scherm... Ik mag nog niet zelf zeggen welk club. Maar ik denk dat hij volgend jaar wellicht in de keukenkampioen divisie gaat voetballen. Maar dat was een geweldenaar. En hij draagt Putten. En uiteindelijk wint Putten daar met
0: 3-0. Met afgetekend. Ja, 100%. Toch? En dan vandaag, of gisteren was dan
1: de return.
0: En iedereen hoopt op een remontada van Zwift. En dat is ook gebeurd. Zwift die haalt uit met 5-0. Een schitterende prestatie. En zoals wij zeiden, de wonderdokter Jimmy die flikt het. Vooralsnog flikt hij het, Gerald. Neem ons even mee naar de wedstrijd. Want we waren er zelf niet bij. Maar we hebben een uitgebreid verslag gehad. Want we krijgen overal, van elke wedstrijd, dank daarvoor, krijgen we een uitgebreid altijd verslag van dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. En we kunnen natuurlijk niet altijd alles bespreken. Maar we nemen het wel mee, dus blijf het vooral doen en dank je daarvoor.
1: Ja, Zwift had natuurlijk met een 3-0 achterstand, hadden eigenlijk niks meer te verliezen. Ze hebben een beetje energie gespaard afgelopen woensdag, want de trainer die hebben alleen maar horen schreeuwen. Jimmy was niet tevreden afgelopen woensdag. En Jimmy kennende is hier losgegaan in de kleedkamer en die heeft die jongens op de rit gekregen. En die heeft ook gezegd, jongens, we hebben niks te verliezen, we gaan volle bak. Wij zijn vierde divisie, hun eerste klasse met alle respect. En we gaan zien hoe het gaat. En binnen een half uur...
0: Was het 3-0? Ik moet wel zeggen van voor Putten. Putten, hun tweede keeper, die raakte ook geblesseerd.
1: Ja, klopt.
0: Hun sterspeler, Lindo, die volgend seizoen naar Aalsmeer komt. Die hier te genieten is binnenkort volgend seizoen. Die raakte ook geblesseerd. En... ze kwamen in paniek. Maar ik denk altijd van, Gerald, als jij 3-0 voor staat en je moet naar Zwift en je ziet het is 1-0, 2-0. Wat doe je dan, Gerald?
1: Ja, Mourinho, de bus parkeren.
0: De bus parkeren, toch of niet? Dat is niet gebeurd. Maar ja, Zwift was ook gewoon heer en meester. Ik bedoel, alles wat ze aanraakten veranderde in goud. Ze hebben vanaf het begin af aan hebben ze volle bak druk gezet. En na rust, ze gingen met 3-0 rusten. En na rust, die vierde, ja... Die 3-0 was eigenlijk nekkenbreker. Want die 3-0 die viel net voor de rust. Ik bedoel, volgens mij in blessuretijd viel die.
1: Ja, klopt. Nou, en dan ga je de tweede helft in. En Zwift, die gaat natuurlijk heel fijn de kleedkamer in. Weet je wel. En je moet ze maar oplappen, die van SDZ Putten. Ja, en wij kennen Habib. En Habib is een aanvallende trainer. Die gaat echt niet de bus parkeren. Dat weten wij van hem.
0: Is dat wel dan misschien ook een valkuil? Moet je als trainer ook wel soms kunnen Mourinho seren?
1: Ja. Huh? Je hebt trainers die... Ik kon het zelf ook niet. Ja. Ik viel ook altijd aan.
0: Ja?
1: Weet je? Dus het is best wel lastig. En op het moment dat je zo'n trainer bent... Die wil toch, hij houdt voetbal. Die wil toch altijd die ploeg in voetballen. En dan ga je maar op die voetballen ten onder. En Zwift kwam 4-0. En het was gebeurd. En die scoorde die laatste ook 5-0. En ik zag die uitslag zonder dat ik het resultaat of de verslag had gelezen. Ik
0: kon het niet geloven. Ik dacht eerlijk, want daarvoor zijn we ook niet naar de wedstrijd toe gegaan. Want anders zouden we, als wij wisten dat er een remontade zou plaatsvinden, dan waren we daar wel geweest. Maar ik zeg je eerlijk, ik had echt Swift al opgeschreven, begraven en richting eerste klasse gestuurd. Maar toch mijn complimenten naar Jimmy. Ja. En ook hun assistententrainer, toch? Die ken jij, Jim?
1: Ja, ik ken hem vroeger toen ik nog trainer was bij... dat was voor in de FC Omniworld, dat is nu Almere City. En Van der Starre. Dus die zegt, ja, tevreden, ja, ken mij toch? Dus weet je, toen ik eraan kon lopen. En ik
0: zeg, mooie trainer, hè? Ik bedoel, we hadden Buddy Cheese als mooiste trainer, maar
1: hij gaat eroverheen. Sorry, Bart. Maar je hebt een concurrent. Ja. Nee, hij ziet er goed uit, lekker gebruikt, mooie witte tandjes. Ja. Je kent het wel. Dus bij Swift, ik denk dat die, ja, misschien is hij getrouwd, maar ik denk dat die vrouw wel helemaal gek worden. Maar goed, nee, Swift verdient gewonnen en lekker naar die volgende ronde.
0: Ja, inderdaad. Compliment aan Swift. Want Swift die was aan het luisteren. Hè, want ze hebben ons gehoord. Hè, maar misschien hebben we ze wel een beetje geprikkeld. Hè, ja. Dat ze denken van, hey, snap je?
1: Ja, maar dat hebben we wel eerder gehad. Hè, de trainers zeggen, oh, ik vind het heel dat jullie de spelers afzeiken. Want dan zijn ze geprikkeld als ze jullie horen.
0: Ja.
1: En dan winnen ze.
0: Dus ja, inderdaad. Ja. Laten we dan verder gaan. Ter Leden, die heeft ook een kleine remontade. Want die ging in de eerste wedstrijd ook
1: 6-1.
0: Zwaar af. En nu 4-3.
1: Ja, ze verliezen met 3-4. Ze hebben in ieder geval 3 keer gescoord. En Henk Wisman met zijn ploeg is volgend jaar eerste klasse. Dus die zal wel bij Legmeervogels in die pool komen, denk ik.
0: Klopt. Wie ook in de eerste klasse blijft is Fios. Ja. Die verlies nipt 1-0.
1: Na verlenging, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus het stond 0-0. 2-2 eerste wedstrijd. En na verlenging heeft de CSV Apeldoorn gewonnen. Dus zonde voor onze vriend Kroes.
0: Klopt, inderdaad. Aardige trainer, toch? Ja, of niet? Weet je, hele lieve vent. We gaan hem zien bij het Gala, toch? Of niet?
1: Ja, we gaan hem zien. En volgend jaar is hij tweede klasse, want hij gaat een nieuwe club.
0: Ja. Dan WV. Ja. Schitterende prestatie.
1: Tom Verhoek. Topprestatie. Eerste wedstrijd wint hij met 3-1. En de tweede wedstrijd wint hij ook met 0-1. En
0: Swift wacht nu voor de mannen woensdag 8 uur WV. Of nee, Swift WV. Maar, eerst, hè? Ja. Eerst uit bij Swift.
1: Maar weet je wat het is? In Amsterdam staan deze twee clubs bekend als studentenclubs, hè?
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Inderdaad.
1: En het is wel kak tegen kak.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is wel leuk. Ja. Dat is wel leuk.
0: Dus Gerald... wie geef jij de beste papieren?
1: Ja, nee, Tom en Jimmy luisteren. Dus, en ik vind ze allebei toptrainers. Maar weet je, ik zeg nu 1-1.
0: 1-1?
1: Ja, en dan gaan we zien bij wat het wordt bij WV.
0: Oké. Okay. Blijf bij ons, want we komen straks nog terug met het vervolg. Want er waren nog een paar mooie wedstrijden. Ja, ja. Er zijn een paar ploegen die ook al op vakantie kunnen. Die kunnen zich alvast voorbereiden op het gala. We komen straks terug met de nominaties voor Keeper van het Jaar.
1: Ja.
0: Je hebt een paar leuke keepers toch, of niet genomineerd?
1: Ja, er zitten kanjes bij, hoor.
0: Ja, zeker, ja, of niet?
1: Ja, ja.
0: We gaan even alles samenvatten. Voor alle trainers die genomineerd zijn.
1: Ja.
0: En we hebben een rondje Almere waar volgens mij jij niet op kan wachten. Want je hebt nog voor mij daar een speciaal iets. Het rondje Almere wordt top. Ja. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van live regio voetbal, mensen.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal. En Jeddel, hoe vond je deze dan?
1: Ja, wel lekker nummer. Heel nummer. Nou, even kijken, we gaan naar die eerste, tweede klasse.
0: Ja, toch? Of niet? Ja. We gaan door met rondje langs de velden. Ja,
1: we gaan naar
0: Purmerend, RKDS.
1: Oh, dat is de pakken we die meteen?
0: Ja, toch of niet?
1: Ja, even kijken.
0: Verras ik je nu?
1: Voor mij is het tweede, derde.
0: Oh, oké. Okay. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, sorry. Mijn fout.
1: Ja, nee, we gaan eerst tweede. Dan beginnen we. Unicum die wint met 2-0 van NSC. Dus Unicum die gaat door naar de finale. Zuidvogels met Kenny Thijssen, die ook weer scoort, wint met 4-2 van Grol. Ik heb er nooit van gehoord van Grol. En Lunteren, nou ja, de ploeg is bekend natuurlijk, die wint met 5-3 van Varsseveld. De Meren, Jong Holland mist hem weer, hè? Want de Meren wint met 3-2. Jij hebt met die hoofdopleiding gesproken van de Meren, toch? Bij jou op de bouw, volgens mij.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
1: En dan hebben we Olles Voorwaard tegen DCG, dat is 0-3. Dus Olles Voorwaard ligt eruit. En dan hebben we eentje bewaren voor straks.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan komen we nu bij de ploeg hier in de buurt, Kudelstaart.
0: Inderdaad.
1: Permanent tegen RKDS.
0: Ik was net een klein beetje te vroeg.
1: Ja, inderdaad. Niet uit.
0: Sorry, mea culpa, Jeff. Goed dat jij erbij bent. Jij bent, je houdt me scherp, weet je. Dat is, weet je wel, elkaar. Permanent moest tegen RKDS. RKDS die een schitterend seizoen hebt. Ja. Weet je wat? RKDS die heeft altijd, ieder jaar hebben ze wat. Of ze komen dan terug.
1: Ja.
0: Maar dit seizoen hebben ze ook meegedaan. Maar ja, volgens mij al die ploegen in die derde klasse B, die hebben zoiets van shoulda, coulda, woulda. Toch of niet?
1: Ja. Huh? Ja. Nee, maar die Siever heeft gewoon een vechtmachine van gemaakt. Vooral thuis. Hè. Dan verliezen ze nauwelijks.
0: Bijna, volgens mij hebben ze thuis bijna geen doelpunten tegen. Nee. Bijna geen wedstrijd verloren. Nee. Thuis zijn ze bijna
1: onverslaanbaar.
0: Ja. En dan hebben ze nodig, want ze krijgen thuis. Een topper krijgen ze thuis.
1: Nou ja, ze moeten tegen Zwaluwe 30 natuurlijk. Ja. Dus, maar goed, ze winnen met 2-0.
0: Klopt. Siever, wat je moet doen is eigenlijk gewoon heel simpel. Het lijkt simpel. Je moet die 15 afstoppen, die 30 afstoppen en die 8 afstoppen. En die 4, die spits ben ik helemaal vergeten te noemen. Gerald, die spits die heeft longen, hè? Die heeft volgens mij 4 longen.
1: Nee, serieus. Jij gooit nu een Hansje Kraai erin.
0: Maar serieus, die heeft 4 longen. En dan moet je nog rekening mee houden dat van de bank een paar gasten kunnen komen. Die, ik moet zeggen, maar ik heb vertrouwen. Ik heb vertrouwen in RKDS, hè? Roy Bussen, Mano. Die mannen zijn er klaar voor. Wordt een mooie pot, Gerald.
1: Het klinkt nou alsof Siever er gewoon beter gewoon schriftelijk af kan doen.
0: Nee. Maar ik geef hem gewoon gratis tip, want ik was erbij. Hij kan me ook gewoon bellen, hè. Ik bedoel, ik weet nu hoe die mannen spelen. Die mannen spelen echt 3-4-3.
1: Ja.
0: Snap je? Dus er zit wel...
1: Hebben ze een kans?
0: Het kan, maar... ik wil dat niet zeggen.
1: Ja, Siever, gewoon misschien luisteren. Dat zegt hij.
0: Je weet, onze DM is levensgevaarlijk. Ja. Maar... Ik wil niet zeggen van, tactisch moet je die gasten aanpakken. Nee. Want dan wil het zeggen van, dat is net niet gelukt zaterdag. Ja. Weet je, dat wil ik ook niet zeggen.
1: Nee, maar ik vertrouw, Siever die haalt de beelden en die gaat ze analyseren. Dus, en het is mooi weer, dan kan het lekker in de tuin doen.
0: Ja.
1: Even kijken, Jonathan die wint van SS Soest met 5-1, dus Jonathan is lekker door.
0: Dat zijn allebei ploegen. Is toch best wel knap, hè? Want Soest en Jonathan, ze gaan nu spelen voor tweede klasse. Maar het zijn ploegen die ook... Niet zo lang geleden gepromoveerd zijn naar die derde klas. Hè? En nu ook gewoon aan de bovenkant dus blijkbaar van die derde klas zijn. Ja. Dat ze kunnen meedoen voor die tweede klasse.
1: Ja. Nou ja, hetzelfde geldt voor, geldt niet aan voor Olympia 25. Die doet ieder jaar, doen ze mee in een nacompetitie. En ieder jaar verliezen de eerste wedstrijd. En nu winnen ze gelukkig SCH met 4-1. Dus die gaan naar de volgende ronde. En de laatste, dat zijn jouw vrienden. Twee mannen van Wasmeer.
0: Van Wasmeer, ja. Ik vind dat zonde. Dat zijn een twee-eenheid. Ze waren vorig jaar ook op ons gala. Ik ga ervan uit dat ze nu ook gewoon weer komen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ze zijn niet genomineerd. Terwijl ze eigenlijk misschien wel eigenlijk een betere prestatie hebben neergezet dan vorig jaar misschien.
1: Klopt.
0: Of niet, Gerald?
1: Ja,
0: weet je... Ja. Moeten we even met de jury praten? Of zeg je van nee, Jules...
1: Nee, is goed zo. Nee, kijk, en ze verliezen met 4-1 van Benschop. Dus die blijft volgend jaar lekker. Of tenminste lekker. Die blijft gewoon in diezelfde klasse.
0: Okay.
1: En als laatste Karsten Krum tegen Real.
0: Real, op zijn laatste tandvlees. Hè? Ik bedoel, ze hadden het... jij was erbij vorige week tegen SDZ. Hadden ze het ook zwaar. Ze stonden 3-1 voor.
1: Ja. 3-1 voor. Toch, heeft toch iets te maken met conditiegebrek. Nou ja, ik zeg al, vorige week stonden er allemaal mensen van SZ om mij heen. En die zeggen, ze eten hun bordje goed leeg bij Real Sandang. Want toch een aantal spelers niet helemaal afgetraind. Maar goed, dat weet je bij donkere spelers. Hè? Die zetten hun lichaam erin. Maar ze zijn heel ver gekomen, Real Sandang. Goed resultaat. Alleen het toetje hebben ze niet opgegeten, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, inderdaad. Dan komen we bij... dan gaan we naar de derde, naar de vierde klasse. En dan komen we bij mijn clubje uit. Of tenminste, mijn clubje waar ik nu nog werkzaam ben. Nog? Ik heb morgen een gesprek trouwens, toevallig, moet ik even zeggen. Oh. Ik heb morgen een gesprek met Orson over volgend seizoen. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Maar ik heb met nog een paar andere clubs gesproken. Hè, maar ik kan dat eigenlijk niet aan de grote klok hangen.
1: Oh, wat? We hebben straks nog een tijd.
0: Ja, misschien hebben we nog tijd. Kunnen we het nog eventjes erover nemen.
1: Ja.
0: DTA, die moest uit naar Vriendenschaar Utrecht. En het mooie ervan is, je hebt Utrechtse velden. Ik bedoel, en wij zijn niet van, niet naar hun kijken of zo. Utrechtse velden, schitterend. Hoe die mannen dat ook in brengen en verslagen en interviews na de wedstrijd. Ja. En volg die mensen. Weet je, ik bedoel, wij zijn, weet je, ik bedoel, tuurlijk, hartstikke mooi. Ja. Weet je, ik bedoel, schitterend. Complimenten voor die mensen van Hollandse velden. Ik bedoel, heel mooi in beeld gebracht. Ook interview met Orsen gezien en twee smaakmakers. DTA, die wint 1-0. Ja. En ik hoor terecht, want ze waren de bovenliggende partij.
1: Oké, we gaan het zien. Want Orsen had natuurlijk vooraf gezegd. Ik heb een paar keer geïnterviewd, een paar keer voor de camera gehad. En Orsen zegt, wij gaan lekker die nacompetitie spelen. En als je de eerste wedstrijd wint, dan ben je goed op weg.
0: Ja, inderdaad.
1: En wie ook nog goed op weg is, dat is de trainer van de Meer. Die winnen bij Achterveld met 0-1. Dus ook die zijn door. Dus toch wel in die klasse van Diemen dat twee ploegen al door zijn, hè?
0: Ja, inderdaad. Dat is top. Gerald.
1: Ja.
0: Kijk, mensen denken van... weet je, we missen een uitslag hier. Weet je, maar ja, ik denk dat ze mensen dat missen. Maar dat komt... die zijn we niet vergeten. Dat hebben we een speciaal item voor. En die komt nu.
2: Het rondje Almere. Met onze inside man. Gerald tevreden. Houdt u op de hoogte. Rangen, standen. Quotes van trainers. In het laatste nieuws.
1: Jello. Vorige week hebben wij... hebben we een extra trainer genomineerd. Kai Meeuwsen. Kai Meeuwsen, die is in het begin van het seizoen bij Waterwijk gekomen. Tot de winterstop ging het niet goed met Waterwijk. Ze zijn in Valencia geweest. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar ik ben... twee weken geleden ook in Valencia geweest. Het water is lekker. Aqua di Valencia is ook lekker. Dus misschien hebben die jongens daar aan geproefd. Maar ze hebben echt een topprestatie geleverd. En vorige week hebben zij die periode gepakt. Niet gedegradeerd, periode gepakt. En vandaag moesten ze uit naar Germanicus.
0: Waar ligt dat Germanicus,
1: volgens mij Germanicus. Nee, het German. Dus
0: het woord zegt het wel. Germanicus. Het oude Duitsland.
1: Ik moet 3 keer tanken als ik erheen kom, weet je.
0: En met deze prijs tegenwoordig, dan moeten we extra sponsors erbij halen. Dan wordt lastig.
1: En het mooie was, ik zag ze met de Almere Citybus, zijn ze die kant op gegaan. Dus dat is heel mooi. En ze spelen gewoon echt gras. En ik zag dat het veld, dat het is een beetje hetzelfde veld zonder kunstgras. Maar met echt veld zoals bij Putten. Allemaal reclameborden, van alles nog wat. Dus het zag er goed uit. En Germanicus kwam wel 1-0 voor. Het werd... vlak voor rust kreeg Desmond Mensen. Die heeft wel vaker rood gehad dit seizoen, maar die kreeg rood. Dus in de tweede helft moest Waterwijk met 10 man verder. Maar ja, Kai is wel een trainer die kijkt wat er op het veld gebeurt.
0: Hij is niet voor niets genomineerd, snap je?
1: Nee, die gaat kijken wat gebeurt er en waar kan ik de ploegen pijn doen? Waar kan ik Germanicus pijn doen? En hij heeft ze pijn gedaan, want uiteindelijk was de stand na 90 minuten 2-2 met 10 man. Verlengen. En dan zit ik op mijn telefoon te kijken. En dan hoop ik maar dat die valt. En uiteindelijk kwam het verlossende woord. Waterwijk heeft gewonnen met 3-2.
0: Kijk.
1: Waterwijk gaat volgende week de finale spelen tegen MVV 29.
0: En wat betekent dat, Jelle? Want volgens mij zit er een extra beloning aan, toch?
1: Ja.
0: Niet?
1: Kijk, mochten ze volgende week die wedstrijd niet winnen, dan spelen ze daarna nog twee wedstrijden. Want er is extra plek. Dus als ze verliezen, is er niks aan de hand. Dan kunnen ze alsnog naar die eerste klasse door. Maar ik ben trots op Waterwijk. Clubje uit Almere, mijn oude clubje.
0: Weet je, ik moet toch even inbreken. Ik ben toch ook blij, weet je. Want ik hoor vaak, Jules, jij slijmt altijd bij een paar trainers. Barry Gietjes, Kai Meeuwissen, Imro, Jack Honsbeek, Ted Verdonkschot. Dat zijn allemaal. Maar ik ben blij dat die trainers ook presteren. Ik bedoel, nu ook weer een trainer die gewoon presteert. Zijn eerste jaar bij Waterwijk. Weet je?
1: Ja.
0: Veel mensen, ja, Kai, dit, dat, tut. Ja, weet je toch? Eet je eindstand. Ja. Maar eindstand, toch gewoon presteren. Weet je? Gewoon een compliment waard. En dan hoop ik ook gewoon dat mensen ook gewoon dat kunnen ook gewoon kunnen waarderen. En ook gewoon kunnen zeggen van, Kai, heel goed gedaan.
1: Ja.
0: En dan kan je natuurlijk altijd, oude koeien uit de sloot halen of wat dan ook. Of, weet je?
1: Bullshit.
0: Snap je? Ik bedoel,
1: Het gaat bij ons om wat die man met die spelers doet. Wat hij met de ploeg doet. En dat doet Kai gewoon geweldig. En hij staat er niet voor niks. Kijk, zijn ploegen.
0: Okay.
1: Zijn
0: gewoon. Het kost me volgens mij wel wat, hè, die Kai. Maar ze zijn er nog niet, hè?
1: Nee,
0: want jij zei dat ze gingen promoveren.
1: Nee.
0: Of
1: ze zouden erin blijven. Ze zouden erin blijven.
0: Oh ja.
1: Dus, Kai, bij deze. Ik zou zeggen, want ik krijg een fles
0: Hennessy. Wat wil je drinken? Wil je Hennessy?
1: Ik krijg Hennessy.
0: Hennessy. Jij drinkt toch Hennessy?
1: Ja, ik drink
0: Hennessy. Jij gewoon water dronk.
1: Ja, ik drink Chauffontaine.
0: Ik denk, ik kan gewoon een fles Chauffontaine voor je halen. Gewoon Hennessy? Nee.
1: En ik zou je vertellen. Okay. Ik zou je vertellen.
0: Ja?
1: Ik ga hem samen met Kai eventjes opdrinken.
0: Oké.
1: Dit maak ik eventjes een klein interviewtje met Kai en dan ga ik op jou proosten.
0: Oké. Volgende week hier live in de uitzending zie je Jules een fles Hennessy overhandigen aan Gerald.
1: Kai, bedankt.
0: Ja, weet je, man wordt een woord. Dat is hem eenmaal hoe het hoort.
1: Ja,
0: toch?
1: En Germanicus kan lekker, lekker bij die Duitse grens blijven.
0: Oké. Gerald, je ziet, tijd is weggevlogen. En ik weet, veel keepers luisteren. Vorig jaar Marijn van Wandelen, keeper van het jaar. En back-to-back, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar hij kan het niet meer worden. Hij is toen een transfer gemaakt van Aalsmeer naar VVSB. Ja. En daar doet hij het ook hartstikke goed, hè? Toch of niet?
1: Ja, ze hebben wel afgelopen weekend verloren. Ze zijn niet door, dat is jammer. Ze verloren met 3-0. Maar ze hebben het hele seizoen goed gedraaid. En Marijn, ik heb beelden van hem gezien. Hij heeft geweldig staan keeper. Dus terecht vorig jaar de winnaar geworden.
0: Oké, dan is het tijd voor wie zijn de genomineerden. En we hebben natuurlijk zoals altijd een heel mooi dromgeroffeld. Dus Gerald, weet je, ik moet.
1: Ja,
0: de genomineerden.
1: Ja. Genomineerde keepers van het jaar. De live regio keepers van het jaar. Ton Hoyers Award. Dirk Bakker, Purmerstein. Lode van Hattem, die is al een keer.
0: Misschien is het handig om even de doelpunten. Heb je de doelpunten ook erbij? Ja, wat ze tegen hebben? Want
1: Bakker heeft 36 tegen.
0: Ja.
1: Lode van Hattem, Dave 40 tegen. Maar die, heel mooi om te zeggen, er zijn ploegen boven hem. Allemaal boven hem. Die keepers hebben veel meer de doelpunten tegen gekregen.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben niet zoveel gescoord, Dave. Dus het ligt voor hem. Maar Lode heeft het heel goed gedaan. Jochem Lensen, Kagia. Ook al een keer eerder genomineerd. 38 goaltjes tegen. Tijn Kraak, RKDES, ploeg hier uit de buurt, zit er nog steeds in. 25 doelpuntjes tegen dit seizoen. Tim Ham van Olympia, 25. 29 doelpuntjes tegen. En de laatste, Sven van Es, die heb ik een paar keer zien keepen. Van SV Diemen, die heeft er maar 19 tegen. Dus keepers, bij deze gefeliciteerd. Het zijn er een paar kanjers.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Heb je ook de clubs genoemd waarvan ze bij spelen?
1: Ja, allemaal. Zal ik nog even een recapje?
0: Ja, even een recap.
1: Dirk Bakker van Purmerstein. Lode van Hattem van DVVA. Jochem Lensen, Kagia. Tijn Kraak, RKDES. Tim Ham, Olympia 25. En Sven van Es van SV Diemen. Jongens, gefeliciteerd. We zien jullie op het gala.
0: 21 juni is het gala en daar wordt hij uitgereikt, de Ton Hoyers. Waarschijnlijk, het wordt altijd uitgereikt door de keeper van vorig jaar, hè, die het wint. En ook de speler van het jaar. Vorig jaar, speler van het jaar,
1: Cap
0: Munsterman. Want wij gaan volgende week, hè, gaan we. Hebben we nog twee categorieën, toch of niet, Gerald, die we bekend moeten maken?
1: Volgende week hebben we team van het jaar en daar zitten spelers op te wachten, hè. De speler van het jaar.
0: Speler van het jaar.
1: Ja, dat wordt genieten. En het mooie is, we hebben niet zelf die beslissing genomen. We hebben heel veel trainers, heel veel bronnen hebben gevraagd van... Hey, welke speler valt jullie op? Ja. En natuurlijk, wij kijken ook wedstrijden.
0: Dus... En we wachten er nog even mee. Hè? Ik bedoel, want...
1: Er kan van alles gebeuren.
0: Er kan nog van alles gebeuren. Hè? En ja. Het zou raar zijn als we nu, zeg maar... alle spelers van het jaar genomineerd hebben. En bijvoorbeeld Swift, speler die scoort de winnende. Of een speler van WV scoort de winnende.
1: Ja, maar moet je het hele jaar wel presteren. Het gaat niet om één wedstrijd.
0: Nee, dat snap ik. Bedoel, maar weet je, ik bedoel van, we moeten natuurlijk niet... weet je, ik bedoel van... Het voor de... Hoe noem je het ook weer? Voor de muziek uitdansen.
1: Klopt. Ja, toch, maar, niet? Ja, maak er een Surinaamse opmerking.
0: Ja,
1: maar.
0: Inderdaad. Zoals, of is dat niet goed voor de muziek uitdansen?
1: Je hebt gelijk.
0: Gerald, dan hebben we eigenlijk bijna alle categorieën gehad. Min 2. Die krijgen we volgende week. Maar we moeten even een recap doen. Want de stembussen die gaan vanaf morgen open, toch? Of niet voor het trainer van het jaar?
1: Vanaf, die gaan vanaf morgen open, de stembussen. Dus luister goed, de volgers kunnen stemmen. Dus ben je geen volger, want dan zien wij direct. Dan gaat je een teltje stemmen. Dus
0: gewoon eigenlijk simpel, als je wilt stemmen, volgen.
1: Druk op de volgknop.
0: Het kost niets. Het kost niets.
1: Inderdaad, het kost helemaal niks. En je hebt iets leuks waar je naar kan kijken.
0: En dus, ook... als je ons niet volgt, dat is ook de intreebewijs voor het gala. Hè? Ik bedoel, snap je? Ik bedoel, ja. Als je naar binnen wilt, dan staat een grote portier daar. Toch of niet? Met vriendelijke medewerker van Lindo. Snap je?
1: Lindo's paardje, die regelt de beveiliging.
0: Dus als je ons niet volgt, het is heel simpel. Iedereen heeft zijn telefoon bij hem. Ja. Je kan het zo zien.
1: Klopt. Nee, laten we eventjes nog eens een keer die trainers van het jaar even...
0: Beginnen bij de vierde klasse?
1: Beginnen bij de vierde klasse.
0: Oké.
1: En dan de vierde klasse, de nominaties waar de mensen vanaf morgen op kunnen stemmen. Dat is Mitch Snijder van VV Zwanenburg.
0: Twee keer op rij kampioen geworden. Ja. Van de vijfde naar de vierde en dan de derde gepromoveerd. Ja. Compliment.
1: Topprestatie. Liro Kruse, ook kampioen geworden met SV Diemen.
0: Zeker.
1: Tigran, die mag het volgende week hopelijk die finale gewinnen tegen Odysseus. Is ook zo'n studentenclub. Maar Tigran van Forza. Orson zit er ook nog in.
0: Zit er nog in, die wint van Vriendenschaar.
1: DTA, die is ook genomineerd. En John Lehman van Urban Talent, die is ook genomineerd.
0: Morgen die stembussen open, dus zorg dat je volgens...
1: volgende week tegen SVW 27, ook voor promotie. Dus alle trainers die we nu hebben genoemd, hebben of iets bereikt, of doen nog mee voor de promotie.
0: Klopt.
1: Nou, dan gaan we naar de trainers van de derde klasse. Dat is Marco van der Meer van kampioen FC Breukelen. Ricky Kumar van DWS.
0: Sifu. Maar die Ricky Kumar net naast alles gegrepen. Hè? Maar wel 13 wedstrijden op rij ongeslagen. Ja. Volgens mij is dat een clubrecord daar. Dus compliment.
1: Ja. Ik hoop dat hij het volgend jaar net zo goed gaat doen bij Habok. Volgende trainer, Sifu. Nou ja, Sifu zit er natuurlijk nog in. Abdul Rahman.
0: Als je een tip nodig hebt, Sifu, bel me voor... ik weet Zwaluwen, ik ken hun zwakke punten. Die zijn er niet.
1: Ja, zegt schriftelijk af en toe. Nee. Frank Korba van VV Hooglander Veen. En Danny Wiersma, die zit er ook nog in. Al deze trainers die... behalve Ricky dan. Maar Danny Wiersma van Olympia 25.
0: We noemen niet... Hey, Jello, we zijn geen flutprogramma. We weten wel wat wij doen. We hebben natuurlijk hulp van onze trainers... die natuurlijk ons tips geven. En onze volgers die ons van raad en daad voorzien. Dus bedankt daarvoor. Blijf dat vooral doen. Ook al kunnen we niet altijd reageren. Sorry daarvoor, maar blijf dat vooral doen.
1: Ja. Even kijken, de trainer van de tweede klasse, dat is Jeffrey Vlug, kampioen met CSW op de laatste dag. Wat schitterend. En ik hoor zoveel mensen die positief zijn over Jeffrey Vlug als trainer, ook als mens maar als trainer. Altijd aanvallend, dus Jeffrey, je zit erbij. Guidon Reinders Volmer van Jong Holland. Jeffrey Freiters van LFC, die moet ook volgende week nog. En Mitch Maas van Woudenberg. En hebben als laatste in die tweede klasse Kai Meeuwsen. Vorige week erbij gezet van Waterwijk. Dus mannen, vanaf morgen kunnen jullie stemmen. Nominatietrainer van de eerste klasse, Tom Vroek. Tom, die mag tegen Zwift toch een toetje binnenhalen. Jurg Bosman, kampioen van het FC uit Geest. Remco Tuinenburg, ARC, weer een ronde verder. En natuurlijk degene die, die FC Utrecht, wat zeg jij dan?
0: Sorry, ik ben...
1: Telstar?
0: Ja, natuurlijk.
1: Robert Michielsen
0: natuurlijk.
1: Ja, Robert Michielsen. Die zit er ook bij. Dus die vier trainers. En dan gaan we naar de nominatie voor de vierde divisie. Van de kampioen Purmerstein, Barry Smit, Richard Plug. Helaas overal nasgrepen, maar wel goed zoen gedraaid met Jos Watergesmeer. Jasper Ketting.
0: Die
1: zit er nog in. Die kan nog door. Die moet tegen Hollandia twee wedstrijdjes. En,
0: dan is hij gewoon...
1: Die komt van scratch, hè? Jasper.
0: Echt, hè?
1: Het is echt ongekend wat die heeft gepresteerd. Maar goed, Michael van der Werf, dat is andere trainer. Die moet komend weekend tegen HBC. En last but not least, Jorg Smeets van SV Hoofddorp. Geweldig seizoen gedraaid. En Jorg, ik hoor niks anders, geweldig trainer. Dus terecht genomineerd. Dus dat zijn alle genomineerden. Die komen. Okay. We laten ze nog één keer morgen via het verhaal rondgaan. En dan kunnen
0: we stemmen. En we hebben natuurlijk ons oeuvrewoord. Vorig seizoen is hij, hebben we het voor het eerst uitgereikt. Onze Ton Ooyes oeuvrewoord. Voor een... iemand die gewoon zijn hart en ziel in het amateurvoetbal steekt. En die niet denkt aan hoeveel verdien ik? Wat kan ik ermee krijgen? Wat doet de club voor mij? Maar zoals in de woorden van JF Kennedy. Die zei van, don't ask what your country can do for you. But what you can do for your country. Weet je? Vraag niet wat jouw club voor jou kan doen. Maar wat kun jij voor je club doen? In die trant hebben we twee toppers. We hebben Frans van Seumeren van Leg Meer Vogels. Al jaren in dag daar zo betrokken. Is het nou een kleedkamer maken? Maar hij deed ook gewoon nog die kleine gasten. Weet je? En hij is al 60 plus. Hè? En nog betrokken bij de club. Dat zijn van die mensen die gewoon echt... die moeten gewoon in het zonnetje gezet worden. En onze tweede genomineerde is van AGB. En dat vind ik ook mooi. Want hij is naar voren gebracht. Ook omdat AGB... is niet altijd een club die in een positief daglicht wordt gezet. Maar nee. Ze zijn wel heel goed bezig. Ook met hun jeugd. Ook met hun eerste...
1: Nieuwe trainer.
0: Ja. Maar Ahmed Kaprandi. Ik ben zijn naam. Ja, de achternaam van de Turkse. Je weet zelf. Ik zeg maar gewoon Ahmed. Weet je. Jarenlang betrokken bij de club. Voor de sfeer. Voor de gezelligheid. Materiaalman. Zorgen... achter de schermen, binnen de kantine, bij het eerste.
1: Ja, dat soort mensen zijn heel belangrijk voor de club. Die dragen eigenlijk de club. Hè. Dat zie je bij heel veel clubs. Met name clubs buiten de stad. Dat zoveel vrijwilligers, die zijn er gewoon. En die doen voor alles nog wat. En dat is geweldig. Dus terecht twee toppers.
0: Oké. Okay. Angela, we hebben het weer gehaald. Je ziet de tijd is weer voorbij gevlogen. Ja. We gaan de laatste minuut in. Ik wil sowieso weer iedereen bedanken. Ook weer de clubs waar we ontvangen zijn. Putten. SDZ. Schitterend. SDZ. Lekkere broodjes kip daar zo. Putten. Hebben we lekker gedronken. Een schitterende business clubs, club. Wat een accommodatie.
1: Accommodatie?
0: Of niet?
1: Ja, niet normaal. Ja, het ziet er gewoon goed uit. En het is jammer dat zij eerste klasse blijven. Het mag ook, weet je wel. Kijk, die vijfde kolonne, die wil natuurlijk omhoog. Maar daar...
0: Ligt er een vloek daar?
1: Daar
0: hoe
1: is
0: kan
1: rust.
0: Dat nou?
1: Er is gewoon rust. Weet je? En volgend jaar gaan we genieten van de putten. Want ze
0: pilon.
1: Krijgen...
0: Oeh, 20 goals.
1: Ja, die tekenen af. 20 doelpunten, de pilon.
0: Toch of niet?
1: Ja, dat wordt genieten.
0: En het gala. Volgende week, we hebben nog twee uitzendingen, Gerald. Ja. Toch of niet? Ja. We hebben nog twee uitzendingen. Sowieso gaan we de na-competitie uitvoerig bespreken. Wie gaat er een niveautje hoger? Wie degradeert er? Wie handhaaft zich?
1: Ja.
0: Daar zijn we allemaal bij. We zijn woensdag. Zijn we waarschijnlijk bij Zwift tegen WV. Moeten even kijken of er nog een andere leukere wedstrijd is. Maar volgens mij niet. En zaterdag gaan we onszelf splitsen, denk ik. Ja. Toch of niet?
1: Ja,
0: want,
1: dat wordt spannend.
0: Toch? Ja. Wordt spannend. We gaan ons weer splitsen. Hopelijk wordt het niet weer zo spannend als bij Buitenvelder.
1: Dan gaan we weer live.
0: Had de telefoon uit handen vloog. Zo spannend hoeft het ook alweer niet voor mij. Dus iedereen bedankt mensen voor het kijken en voor het luisteren. Blijf vooral luisteren naar Radio Aalsmeer. Tot ziens, tot ciao, doei.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
6: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald de Vreden.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En daar zijn we weer.
4: Het is weer zover.
3: Het is weer zondagavond. Wij mogen weer.
4: Ja.
3: Wij mogen weer het weekend met jullie gaan afsluiten. En vandaag doen wij dat in het thema The Colorful World of Music.
4: Zo.
3: Ja, want muziek geeft het leven kleur. Zo vind ik.
4: Ja, dat is een ding wat zeker is.
3: We hadden hier al 3 eerdere uitzendingen over. In respectievelijk januari, juni en december van het afgelopen kalenderjaar. Toen hebben we het ook al over dit thema gehad. Want eigenlijk blijkt het toch nog wel verrassend inspirerend te zijn als onderwerp voor mooie muziekjes. En dus hebben we vandaag de 4e uitzending in dit thema. Ons eerste nummer van vandaag komt van het 9e studioalbum van de Rolling Stones. En dan moet je even bedenken dat hun 9e studioalbum dus al uitkwam in 1971.
4: Ja, kun je nagaan.
3: Ja, dat vind ik wel even iets om stil bij te staan.
4: Ja, maar
3: hoor,
4: ja, die jongens doen het nog steeds natuurlijk.
3: Ja, dat is toch niet te geloven ook,
4: nee, dat
3: hè?
4: Sowieso niet.
3: Ja, en dan gaan we dus niet Painted Black draaien. Die hebben we in onze uitzending van 7 december al gedaan. Als je die heel graag nog een keer wil luisteren, moet je dat vooral doen. Wij gaan deze keer voor het nummer Brown Sugar.
4: Ja.
3: En in de good old US of A en in Canada kwam dit nummer in 1971 op nummer 1 binnen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland op nummer 2. En bij ons kwam die in de singles top 100 ook op 1. De top 40 werd niet vermeld in de bronnen die ik zo even heel snel kon vinden. Die was er wel al, maar ik kon het niet zo 1, 2, 3 makkelijk herleiden.
4: Okay.
3: En toen dacht ik, nou, die zal in de singles top 100 op 1 zijn gegaan. In de top 40 vermoed ik zomaar ergens in de
4: top
3: 5.
4: Dat die ook wel ergens daar terecht gekomen is.
3: Nou zijn er over dit nummer 2 dames die allebei beweren de muze te zijn geweest voor Mick Jagger voor het schrijven van dit nummer.
4: Ik denk dat er nog misschien nog wel meer dames, als je er achteraan gaat kijken,
3: nou ja,
4: dat er
3: wellicht
4: meer dames zouden kunnen zijn.
3: Er zijn sowieso dames voldoende geweest die inspiratie hebben gevormd voor verschillende nummers, ongetwijfeld. Maar specifiek over dit liedje zegt zijn vriendin van dat moment, die ook de moeder is van zijn oudste kind, die nu overigens 56 jaar oud is en zelf ook al kleinkinderen heeft. Even weer om de, even de tijdlijn.
4: Inmiddels even in, is Mick Jagger al overgrootvader.
3: Jazeker. Die dame zegt dat zij de voornaamste inspiratiebron was voor dit eerste nummer wat wij gaan draaien vandaag. Maar een van de iCats, dat is het achtergrondkoortje van Ike en Tina Turner, beweert ook dat het nummer over haar gaat. Mick Jagger zelf heeft hier tot nu toe nog niet een heel conclusief eenduidig antwoord op gegeven. Dus zeker weten doen we het gewoon niet zo simpel.
4: Ik snap dat wel dat die ja, daar een antwoord op geeft. Ja. Dat gaat aan mijn hoofd centjes kosten.
3: Nou, weet ik niet. Een inspiratiebron betaal je over het algemeen niet uit.
4: Ja, maar weet je,
3: die moeder van zijn kind heeft die toch al wel betaald.
4: Ik wou net zeggen, die inspiratiebronnen die komen ergens vandaan.
3: Nou ja, hoe het ook zij, het is wel een ontzettend succesvol nummer. En wat ik dan wel weer opvallend vond, is dat ik las dat het sinds 2021, dus best nog wel kort, niet meer op de setlist van hun concerten staat.
4: Oh.
3: Terwijl het toch wel een van hun populairdere nummers is. Dat zou kunnen zijn misschien een beetje omdat een aantal dingen in de tekst wat dubbelzinnig zijn. En omdat de wereld op een bepaalde vreemdsoortige manier eigenlijk best wel preutser is dan ooit tevoren op het ogenblik. En ja, zeker als we het hebben over Amerika.
4: En de tekst brown sugar gaat natuurlijk niet over bruine suiker.
3: Nee.
4: Toch?
3: Nee.
4: Nee.
3: Maar het is wel een heel positief liedje.
4: Ja, dat wel.
3: Nou ja, weet je wat ook de reden zal zijn dat zij hem niet meer spelen? Wij gaan het nu wel doen. Brown Sugar van de Rolling Stones.

0: Hartstikke idee.
1: Weet je wat ik met dit nummer vind?
0: Nee, als dat ik ga je vast zeggen.
1: Ja, dan is het net dat ik Status Quo hoor spelen.
0: Ja. Ja, daar hoor ik wel een beetje vergelijking
1: ik
0: in. Ja.
1: Ik vind het eigenlijk net zo plat.
0: Ja, nou ja, net zo plat. Dat valt dan ook wel weer mee. Maar ik snap wel ongeveer wat je bedoelt, denk ik. Voor ons volgende plaatje gaan wij een kleine 20 jaar vooruit de tijd in. En dat betekent een kleine 35 jaar terug in de tijd ten opzichte van vandaag. We gaan namelijk naar 1991. Dan komt Michael Jackson met het nummer Black or White. En dat nummer is eigenlijk het ultieme protestlied tegen discriminatie. En probeert juist eigenlijk heel erg verdraagzaamheid te promoten. En maak je niet druk over hoe iemand eruit ziet. Live and let live, weet je wel. Wat boeit het? Mooi detail over dit nummer is ook dat de gitaar die je in het intro hoort wordt bespeeld door Slash. De gitarist van natuurlijk de Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Niet de minste om er even aan meegewerkt te hebben.
1: Nee, dat is zeker niet de minste.
0: En dan hebben we nog even de videoclip bij dit nummer. Die is geregisseerd door dezelfde meneer die jaren daarvoor ook Thriller van een bijna filmische clip voorzag. En ook in de clip van Black or White zitten een aantal bekende gezichten. Denk bijvoorbeeld aan Macaulay Culkin. Dat is Kevin uit Home Alone. Weet je wel, dat jochie.
1: Ja, ja.
0: En George Wendt. En die kun je kennen als Norm in de ouderwetse televisieserie Cheers.
1: Ja, ook zo geweldig.
0: De naam zei men, dacht ik, ja, ik ken die naam wel. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, van Cheers. Toen ik het las, dacht ik meteen, oh ja, had ik ook meteen het gezicht erbij.
1: Geweldige serie trouwens.
0: Ja. En er zit een intro aan dit nummer. En nou weet ik niet helemaal zeker welke versie we hebben klaarstaan voor jullie. Want in de videoclip zit er in ieder geval een intro aan vooraf. Waarbij het eigenlijk gaat tussen die twee in de videoclip. Begint de muziek nog niet, zeg maar. Is er eerst een soort kleine, kleine grote discussie tussen Macaulay Culkin en George Wendt. En daarna begint het nummer eigenlijk pas echt. En zien we in de videoclip Michael Jackson eigenlijk dansen op allerlei plekken ter wereld. In de Sahara en weet ik veel, voor de Taj Mahal. En nou ja, noem al die locaties maar op. Dus ik weet eerlijk gezegd niet helemaal zeker welke versie we hebben klaarstaan. Of het de videoclip editie is of gewoon de albumversie. Maar daar komen we maar op één manier achter. En dat is eigenlijk misschien om hem gewoon aan te zetten.
1: Nou, dat gaan we zo meteen doen.
0: Ga jij dat even proberen uit te vogelen eerst?
1: Nou, het ging bijna fout. Nee, ik heb het allemaal weer rechtgezet. Komt goed.
0: Dus we gaan nu draaien Black or White, al dan niet met het videoclip intro van Michael Jackson.

0: right?
1: Sure. Eat this.

0: Ja, het was dus toch met het introotje van de videoclip. En ik zei het net al tegen jou. Ik kan me herinneren dat ik hem toch ook ooit wel zo op radio gehoord heb. Gewoon op de landelijke zenders.
1: Dus jazeker wel.
0: Het zal toch misschien gewoon de officiële editie wel zijn. Dan gaan we naar een van de meest invloedrijke vrouwen van het ogenblik. En dat is natuurlijk Taylor Swift. Deze inmiddels 36-jarige dame. Bedenk even, 36 is ze nu. Ja. Die bestormt sinds 2006 de hitlijsten en is daarmee dus al 20 jaar actief.
1: Pardon? Op 18-jarige leeftijd al...
0: 16. 36 min 20 is nog steeds 16.
1: Ik ben blij dat jij er bent.
0: Dus dat is best heel...
1: Dat is best heel jong.
0: Knap voor elkaar gebokst, moet ik zeggen. En ik kan dus ook niet anders dan daar heel veel respect voor hebben. De carrière die zij heeft weten op te bouwen in de afgelopen 20 jaar... Dat is
1: geen pen te beschrijven.
0: Bizar.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus dat is hoe dan ook gewoon slim aangepakt. Zelfs al is haar muziek niet helemaal je ding. Je ontkomt er niet aan. Je wordt er hoe dan ook wel ergens mee in aanraking gebracht.
1: Ja.
0: En ze heeft het gewoon echt rete slim aangepakt allemaal. Het liedje dat we van haar gaan draaien, dat stamt uit 2012. En dat komt van haar vierde studioalbum dat dezelfde naam heeft als het nummer dat we gaan draaien, namelijk Red, oftewel rood. Zoveel van haar liedjes en deze ook gaan over een relatie uit het verleden. Dat doet ze eigenlijk vaak. Hè? Het is een beetje haar therapie, lijkt het wel. Als een relatie stuk loopt, om wat voor reden dan ook, over die break-up heen te komen, werkt maar één ding voor haar. En dat is om er een liedje dan wel een album over te maken.
1: Hey, ontstaan vaak wel de mooiste teksten.
0: Als het werkt, werkt het.
1: Ja.
0: En in deze tekst van dit nummer vergelijkt ze de verschillende verwarrende gevoelens die je kunt hebben na zo'n breuk. Hè? Want je bent natuurlijk niet meteen in één keer niet meer verliefd op iemand of zo. Dat heeft even nodig om te slijten. En je moet er even aan wennen.
1: Even een avondje in de kroeg in.
0: Met jou misschien. Maar dat zit voor veel toch anders.
1: Oh, okay.
0: En eigenlijk wat ze dus doet in dit nummer is al die verschillende gevoelens vergelijken met verschillende kleuren. En daarbij is de kleur rood in dit geval symbool voor de intensiteit van al die gevoelens. Maar eigenlijk nog veel meer voor de liefde die ze heeft gehad voor diegene. Dus ik zou zeggen, laten we er maar eens induiken. Het nummer Red van Taylor Swift.

0: Jawel. Ja, Taylor Swift, mensen. Het is een fenomeen waar we de eerstkomende jaren waarschijnlijk nog een heleboel van gaan meemaken, verwacht ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja, deze dame is nog lang niet klaar met ons van alles en nog wat aan interessante dingen brengen. Want ik denk dat ze vanzelf wel weer andere uitdagingen gaat zoeken. Ook niet alleen maar plaatjes maken, maar ook wel gewoon... Misschien gaat ze nog wel acteren of programma's presenteren of iets. Weet ik veel. Ja, ze kan van alles waarschijnlijk.
1: Ja.
0: We gaan dan naar het jaar 2000. En dan gaan we naar het plaatje waarmee Coldplay doorbrak wereldwijd. Nou moet ik daarmee even opmerken dat ik blijkbaar het repertoire van Coldplay in een andere volgorde heb leren kennen dan dat ze platen uitbrachten.
1: Oh.
0: Ik kan me namelijk niet herinneren dat ik dit nummer, het nummer Yellow is dat, ooit eerder had gehoord dan een jaar of 5, 6 geleden of zo. Het schijnt toch zo te wezen dat het uit 2000 stamt en dat dit hun doorbraak was.
1: Ja,
0: het, ja. Nou, het zal wel. Ik herinner mij daar helemaal niets van. Terwijl het toch echt wel in mijn tienerjaren was dat dit uitkwam. Dus ik zou dat toch in die hitlijsten wel helemaal erin hebben gezeten. Maar nee, ik kan het me niet herinneren.
1: Ja, maar dat kan toch?
0: Ja, nou ja, goed. Dat terzijde. Dit nummer is eigenlijk in een avondje tot stand gekomen. Nadat een producer hen op de mooie avondhemel had gewezen. En hoe mooi de sterren waren. Chris Martin, de frontman, die worstelde een beetje met de tekst. Zocht een woord om een bepaalde plek op te vullen. Nou, dat kun je allemaal wel zo hebben. Hè, als je een beetje probeert iets... je weet wel, voor een gedichtje ergens in december of zo. Dat je denkt, hè, wat ruimt daar nou op? En wat kan ik daar nou mee? Nou, ik heb een bepaald ritme te pakken. Maar kom even niet helemaal op een goed woord om dat op te vullen. Hij keek zo eens de studio rond. Zag daar de gele gids liggen. De Yellow Pages. En besloot dat dit woord eigenlijk prima paste als opvulling. Dat was eigenlijk de bedoeling om gewoon even een tijdelijk... plekje in te nemen in de tekst. En van daaruit ging het gemakkelijker om de rest van dat nummer te maken. En het nummer werd opgenomen. Hij heeft nog een paar keer geprobeerd om dat woord yellow toch door iets anders te vervangen. Maar eigenlijk kwam hij tot de conclusie... Nee, kwam hij tot de conclusie dat eigenlijk niks anders echt lekker klopte op de melodie en op de ritmelijnen die hij had klaar liggen. Dus het is toch gewoon zo gebleven. Hij schijnt dat destijds ook regelmatig Neil Young na te hebben gedaan. En met dat eerste zinnetje, Look at the Stars, waar die producer het over had, hè, speelde hij destijds een beetje in zijn hoofd een tijdje, omdat hij dat met zijn Neil Young stem deed. En daar liet hij dus dit liedje mee beginnen toen hij eraan toe kwam om het hele nummer te gaan schrijven. Dus tussen die opmerking van die producent en het daadwerkelijk ontstaan van het liedje zit wel even een paar weken tijd.
1: Ja.
0: Maar goed, het is uiteindelijk toch echt een lancering van een zeer rijke loopbaan geworden. Dus ja, we gaan toch naar het jaar 2000 kennelijk. En niet naar 2000, weet ik veel, 19 of zo. Met het nummer Yellow van Coldplay.

0: Dat was Coldplay.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we naar een nummer waar we allebei eigenlijk al wel zin in hadden toen we het op de playlist van vandaag zagen staan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En het is ook echt wel een persoonlijke favoriet van me. Na zijn jarenlange rol in The Fresh Prince of Bel-Air besloot Will Smith dat hij toch wat serieuzer als acteur aan de slag wilde. Dat hij ook in films wilde gaan doen.
1: Ik snap het, heel serieus, en dan ga je Man in Black maken.
0: Ja.
1: Nou, dat denk
0: ja,
1: ik
0: het
1: ook,
0: is nog steeds comedy, maar het is wel wat anders dan de lolbroek uithangen in The Fresh Prince op televisie.
1: Dat
0: waarbij je verschillende takes ter beschikking hebt en een live studio erbij en zo. Of dat je naar het grote witte doek gaat.
1: Ja.
0: Hij kwam inderdaad in de film Man in Black, waar hij samen met Tommy Lee Jones de aarde beschermt.
1: Een geweldige acteur.
0: Fantastisch. En hoe die kerel toch een pokerface op kan weten te houden naast Will Smith is ook wonderlijk, hoor. Samen beschermen zij de aarde tegen kwaadwillende buitenaardse wezens en sluiten vriendschap met sommige anderen. Of op zijn minst een soort van redelijke verstandhouding. Een beetje hetzelfde idee van live and let live, zeg maar. Ja. Weet je wel, als ik jou niet kwaad maak, hoef je mij ook niet kwaad te maken. En
1: nee,
0: dan leven we gewoon naast elkaar.
1: Wat jij wil.
0: Hij maakte ook de titeltrack natuurlijk voor de film. Want zeker ook in die tijd was hij nog heel erg beide beroepen. Zowel rapper, slash beetje zanger en ook acteur.
1: Ja.
0: Dit nummer kwam in maar liefst 15 landen op nummer 1. In 9 andere landen, waaronder Nederland, op nummer 2. En tientallen andere landen ook in de top 40. Of nou ja, het plaatselijke equivalent daarvan.
1: Daar heb hij toch al aardig zijn centjes alvast mee binnengehaald.
0: Dat dacht ik ook.
1: Manier.
0: Ja, maar goed, zou die film geflopt zijn, dan weet ik niet of het nummer het goed gedaan had.
1: Dat nou, weet ik niet.
0: Het is wel een lekker nummer op zich, maar
1: sowieso.
0: Zou je zonder de film weten waar het nou echt over gaat? Nee, niet echt. Nee. Ik heb dit nummer is voor mij wel een beetje gelinkt aan die film. Toen ik 14 jaar was, toen nam ik een krantenwijkje. En als nou ja, ze konden toen ook al niemand vinden voor de krantenwijken. Dus om iemand daarvoor te kunnen strikken, besloot het Witte Weekblad destijds, want dat bestaat volgens mij inmiddels niet eens meer helemaal.
1: Nee.
0: Die besloot dat je als nieuwe krantenbezorger mocht je een cadeautje uitzoeken bij de op dat moment net geopende Dirk van den Broek in Hoofddorp. En ik koos de videoband, jawel, videoband, van Man in Black. En ik zie hem ook nog zo voor me, want het was een afwijkende hoes. Je had natuurlijk de poster, hè, de cover.
1: Ja.
0: Maar de hoes zelf was knalrood. En de meeste andere waren zwart of doorzichtig of wit. En deze was knalrood. Dus die viel ook altijd op in de kast. Ja, ik moet zeggen, het is al wel een tijdje geleden dat ik hem voor het laatst gezien heb.
1: Heb je nog een videorecorder dan?
0: Heel goed zoeken, misschien op zolder. Maar ik betwijfel of ik dat überhaupt op mijn tv aangesloten krijg. Want mijn televisie heeft geen SCART-aansluiting meer.
1: Oh ja, dan houdt het op.
0: Dus ik denk toch dat dat ingewikkeld wordt. Maar hij zal vast ook wel ergens op een streamingsdienst staan, toch? Zou je denken?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Hoop ik. Misschien moet ik hem gewoon eens even op gaan zoeken. Kijken of dat lukt. En anders, ik denk dat ik minder ver hoef te graven naar de dvd, want die heb ik ook. En een dvd-speler heb ik nog wel.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Dus dat is wellicht iets makkelijker dan eventueel. Voor nu kunnen we in ieder geval wel gaan genieten van de muziek van de film, van de titletrack Man in Black van Will Smith.

0: Wat een idee.
1: Dat was hem nou.
0: Dan zaten we toch heel even in buitenaardse sferen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik zou bijna willen zeggen, daar gaan we het niet bij laten. Want ook in het volgende liedje is toch wel een beetje wat... Iets wat buitenaardsigs aan de hand lijkt het. Oh. In 1999 kwam de Italiaanse groep Eiffel 65 met het nummer Blue Dabadi uit. En dat was een mega hit in de halve wereld. Maar echt niet een beetje. Het vertelt het verhaal van iemand die zich een beetje depri voelt en alles om zich heen daardoor ook een beetje door een depri bril ziet. In de videoclip zien we dat degene die het zingt ook daadwerkelijk blauw is. Dus is het zelfs een dubbele betekenis in dit geval. En geen trippel, want hij is niet bezopen. En uiteindelijk heeft dit dus ook nog iets met aliens te maken in die videoclip of zoiets. Nou, het is niet, weet je, het is natuurlijk niet de meest hoge intelligente plaat of zo. Laten we wel wezen. Het is een ongelooflijk leuke zomerklapper geweest. Maar het was nou niet echt een heel mega ingewikkeld verhaal of heel diepgaande filosofieën die er werden verkondigd in dit nummer. Zo zit het natuurlijk niet. Nee. Het klonk gewoon lekker.
1: Met de meeste zomerhits.
0: Ja, precies. Ja, het is vooral een heel catchy melodietje.
1: Het moet een beetje blijven hangen. Het moet een beetje makkelijk zijn.
0: Het is een beetje leuk dansbaar en daar doet het heel goed mee. En nou ja, heel veel meer hoeft het ook niet te hebben. Het stond wel 16 weken in de top 40. En dat is wel een vrij goede prestatie. Dat is niet aan
1: sowieso
0: heel veel groepen dan wel artiesten gegeven. Ja, er zijn er wel een paar. Ja, je zit te schudden van nee, dat is wel zo. Nou, dat valt echt tegen. Er zijn er niet veel die langer dan 12, 13 weken blijven hangen, moet ik zeggen. En dat is bij deze wel gelukt. En dat vind ik best wel wat. We gaan hem dus lekker draaien. Blue Dabadi van Eiffel 65.

0: Ja. Het is eigenlijk een nummer van niks, maar hè? Maar toch is het best wel lekker of zo.
1: Ja, op een of andere manier blijft het in
0: je geheugen. Ja, het blijft sowieso
1: zitten.
0: Hangen. Ja.
1: Dat is een beetje. Dat vind ik eigenlijk altijd een klein beetje vervelend bij bepaalde nummers. Maar oké, okay, in
0: soms,
1: dit geval. Ja, ach.
0: Ach, en we gaan nog wel een paar nummertjes draaien. Dus wie weet krijgen we het er nog uit bij je.
1: Nou, het zal even duren, denk ik.
0: We blijven wel in de 90's. Oh. In 1997, daar waren we net ook al eventjes met de Men in Black.
1: Ja.
0: In datzelfde jaar bracht de hardrockband Aerosmith het nummer Pink uit. Dat was geen mega hit voor ze, al deed het nummer het op zich best heel aardig hoor, wereldwijd. En in hun repertoire is het wel een van mijn eigen favorieten. En dat is niet in de laatste plaats ook vanwege de videoclip. Die videoclip die daarbij zat, die is zo leuk. Elk zinnetje van dit nummer wordt door een, nou, laten we zeggen, iets wat kleurrijk type geplaybacked. Je ziet een witte achtergrond en daarop nou ja, van allerlei pluimage mensen die gewoon omstebeurt een regeltje zingen. Ik denk dat het er in totaal een stuk of 8, 9 zijn misschien of zo. En die wisselen elkaar dan af. Heel af en toe komt Steven Tyler zelf ook even voorbij met zijn grote bek. En het is gewoon een ongelooflijk vrolijke, leuke, gezellige videoclip die erbij zit. Je moet hem eigenlijk als je zometeen, als we uit de uitzending zijn, ook voor onze luisteraars, zoek die videoclip maar eens even op YouTube. Het is echt een hele leuke clip. Er valt niet heel veel achtergrond te vinden over het nummer waar het om gaat of wat de gedachte erachter was of wat de inspiratie vond. Als je puur naar de tekst kijkt, bezingt de zanger allerlei dingen die roze zijn waar hij van houdt. Maar het is dan wel weer een beetje suggestief op sommige punten, want hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment pink like your lips. Maar welke lippen die nou precies bedoelt, is niet helemaal letterlijk verwoord. Daar is hier en daar wat discussie over. Daardoor is die wellicht ook niet, bijvoorbeeld in Amerika, wellicht wat minder populair geweest dan die had kunnen zijn. Daar staat tegenover dat Aerosmith daar totaal helemaal maling aan heeft. Want ja, die doen het even goed wel goed.
1: Ja, precies.
0: Dus of dat nou nodig is om in Amerika met één specifiek liedje wel of niet heel goed te scoren. Ja, ik denk dat zij denken, hey, jammer dan, door naar de volgende. Ik vind hem heel erg leuk. En nogmaals, zoek na de uitzending straks allemaal de clip ook maar eens op YouTube. Het nummer Pink van Aerosmith.

0: En daar stopt hij dan mee. Met zo'n gezellig zuchtje.
1: Ja.
0: Ik vind het een heel erg leuk plaatje. En nogmaals, zoek straks allemaal die clip even op.
1: Nou, ik vind het eigenlijk gewoon vooral een hele leuke band.
0: Is het ook?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb heel veel nummers van Aerosmith waar ik heel erg goed van kan genieten. Ja.
1: En de gekkigheid is, hij heeft ooit tijdens een concert hier in Nederland natuurlijk, is die ooit, en dat was in Amsterdam, is die gewoon de concerthal uitgelopen richting zijn hotel, maar eigenlijk onderweg in een muziekwinkel terechtgekomen. En daar is hij gewoon in die muziekwinkel is die gitaar gaan spelen.
0: Ja.
1: Hij heeft een gitaar gepakt en ging spelen in die winkel.
0: Ja, gewoon zo maar even had hij zin in.
1: Ja, ik heb altijd gedacht dat dat een verhaaltje was wat daadwerkelijk van tevoren in elkaar gezet is. Dat was het dus absoluut niet.
0: Nee. Leuk hè, als dat gebeurt.
1: Dat was geweldig.
0: Het zijn echt van die gouden momenten. Ik kan me ook een clipje herinneren wat ik voorbij heb zien komen. Volgens mij was dat in Londen. Dat er een straatmuzikant staat een nummer van hun te spelen. En dan komt hij aanlopen en dan gaat hij gewoon meezingen.
1: Ja.
0: Terwijl het hun nummer was. En die straatmuzikant was al een minuutje bezig hoor. Dus er stond gewoon iemand dat te filmen. Zoals dat wel vaker gebeurt als je een leuke artiest op straat ziet. Zeg maar, dan maak je er een filmpje van. En in dit geval speelde die, ik weet niet meer welk liedje het was, maar iets van Aerosmith. En Steven Tyler komt langslopen en die zegt, hey, schuif eens op, geef die microfoon maar aan mij. Dat kan ik beter.
1: Ja.
0: En dat was ook zo'nzelfde. Ja, ik denk dat hij dat regelmatig wel doet. Of deed op zijn minst. Want het gaat momenteel niet zo heel erg lekker met zijn stem. Hij heeft de band is officieel inmiddels gestopt met spelen. Want hij heeft toch best wel heftige stemproblemen. En eigenlijk gaat het niet meer gewoon.
1: Ik denk dat het niet alleen stemproblemen zijn, maar...
0: Wellicht. Er is het nodige doorheen gegaan.
1: Ja, dat zeg ik. En de manier waarop hij zijn stem gebruikt, ja, dan hou je hem ook niet echt lang heel.
0: Nee, kunnen we ook wel stellen. Ja, hij heeft het een en ander aan genotsmiddelen niet geschuwd in de afgelopen, laten we zeggen, 30 jaar.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan nog een nummer uit de 90's draaien. In een van onze eerdere uitzendingen hebben we ontdekt dat de jaren 70 een zeer kleurrijk decennium was. Maar eigenlijk hebben we deze uitzending ook de 90's wel behoorlijk als zodanig behandeld. Want ook dat was een kleurrijke decennium.
1: Jazeker.
0: Wij gaan een nummer doen van de Amerikaanse punkrockband The Offspring. Het was hun debuutsingle en wat een plaat om mee uit te komen ook zeg. Pretty Fly for a White Guy. Het begint met een onzinnig zinnetje dat een soort van Duits moet klinken. Het is het niet overigens. Maar het klinkt wel behoorlijk Duits. En ze hadden dat gesampled van een plaat van Def Leppard uit 1983. Dus dat hebben ze niet eens zelf verzonnen. Dat hebben ze gewoon
1: erin geplakt. Okay.
0: Maar goed, beter goed gejat dan slecht verzonnen.
1: Precies.
0: Vervolgens wordt een iets wat zullige witte jongen belachelijk gemaakt. Omdat hij veel te hard probeert mee te doen met de hip-hop scene die in die tijd ook helemaal in is. In zijn eigen ogen lukt dat behoorlijk goed. Maar in de praktijk valt dat eigenlijk best wel tegen. En is het gewoon best wel een beetje een nerderig wit jongetje dat gewoon veel te hard zijn best doet. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. En ook wat uitgebeeld wordt in de bijbehorende videoclip van The Offspring met Pretty Fly for a White Guy. Ook dit is een liedje wat ik alweer een tijdje niet gehoord heb. En dat vind ik dan wel zo leuk. Hè? Als ik dan met dit programma kan ik gewoon regelmatig liedjes uitzoeken waarvan ik denk, hey, daar heb ik wel weer eens zin in ook. En dat past prima binnen het thema. Nou, dan doen we dat gewoon.
1: Ja, precies.
0: En in dit geval gaan we dus naar het jaar 1998. Hebben we Pretty Fly for a White Guy. Wat ik ook leuk vind, de frontman van The Offspring, Dexter Holland heet hij. Dat vind ik ook al sowieso. Als je nog geen artiestennaam hebt en je heet zo, dan hoef je dus ook geen artiestennaam te bedenken, hè? Dexter Holland, wat een fantastische naam heb je dan.
1: Dat vind ik hetzelfde als de zanger van The Corrs. Die noemt zich Leonard der Nederlanden. En denk ik, ja, ach, hoe bedenk je het?
0: Ja, nou ja, kom er maar eens op. En als het je lukt, ja, waarom dan niet, hè? Ja, ik bedoel, nogmaals, je moet er maar opkomen. Nou is het wel zo dat Dexter Holland in dit geval wel zijn artiestennaam is. Holland is wel echt zijn achternaam.
1: Okay.
0: Alleen hij heet dan Brian van zijn voornaam. Nou, Brian Holland, meh. Dexter klinkt net even wat pittiger, denk ik dan. Dat is wel iets stoerder, wellicht. Ja, maar goed. Daarbij is hij ook een zeer intelligent kerel.
1: Oh.
0: Want hij is namelijk ook, en ik moest het even nazoeken, hij is ook moleculair bioloog. Gediplomeerd piloot. En hij heeft ook nog eens een keertje zijn eigen saus bedacht. Ja, als je bioloog bent op moleculair niveau, dan denk ik dat een saus ontwikkelen wellicht makkelijker is dan piloot zijn. Maar hij mag dus daadwerkelijk vliegen. Hij is bioloog en hij heeft een eigen saus die hij op de markt heeft. En dat heet dan Gringo Bandito.
1: Gringo Bandito, je bedenkt het
0: nou
1: niet.
0: Ja, maar dat gringo, dat is een beetje zo'n soort van straattaal, Amerikaanse straattaal voor witte kerel.
1: Ja.
0: Dus een gringo, als je in Mexico een gringo bent, dan ben je echt een witte man. Geen Mexicaan in ieder geval.
1: Nee, precies.
0: En bandito, nou ja, dat spreekt redelijk voor zich natuurlijk. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon witte boef.
1: Een witte zakkenroller.
0: als je het letterlijk vertaalt, is het een witte boef. Vind ik toch wel grappig bedacht dan ook weer. Ik weet niet of dat nog verder verklaarbaar is als achtergrond of hoe die op die naam gekomen is. Dat weet ik dan weer niet. Wij gaan ook nog even vertellen wat we volgende week gaan doen.
1: Ja, dat lijkt me handig.
0: Want we zitten inmiddels natuurlijk ook in de laatste minuten van onze uitzending van vandaag. Volgende week doen wij het thema Hollandse meesters. En dat betekent dat we geen schilders gaan behandelen, maar wel liedjes van eigen bodem. Voor nu ga ik al onze luisteraars een zeer welgemeend welterusten wensen. En heel graag tot de volgende keer. Wij gaan eruit met Pretty Fly for a White Guy van The Offspring.
2: Und das Leben, Glauben, Glauben.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuws